Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zal je eigenlijk.

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kessie, keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
10: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
11: Goedemorgen. Ze waren met meer. Ze stonden met meer dan 11 op het voetbalterrein. Ik heb het over de Egyptenaren. Ja, dat zal nog stevig nagekaart worden bij de koffie vanochtend. Op veel werken, daar ben ik zeker van. Welkom in de Good Morning Show.
12: Your golden years. Nostalgie plus.
11: Het is precies 7 uur. Nieuws krijg je van Quinten Jordens.
13: Goedemorgen. De Rode Duivels hebben hun eerste match op het WK niet kunnen winnen. Het werd 1-1 tegen Egypte in het bloedhete Seattle. Vooral in de eerste helft presteerden de Belgen ondermaats. Na 20 minuten kwam Egypte op voorsprong via Achour. In de tweede helft speelde België beter. Invaller Lukaku dwong na amper een minuut op het veld de 1-1 af via Egypte naar Hani. Brendan Mechelen kreeg daarna nog 2 goede kansen en ook de Egyptenaren konden nog scoren, maar het bleef dus 1-1. Nu zondag om 6 uur spelen de Rode Duivels tegen Iran in Los Angeles. En die Iraniers speelden vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Eerder gisteravond eindigde Uruguay-Saudi-Arabië ook al op een 1-1 gelijkspel. En topfavoriet Spanje geraakte niet voorbij voetbaldwerg Kaapverdië. Het bleef daar 0-0. Je kan vanmorgen met een gerust hart naar Brussels Airport gaan, want daar is de staking van bagageafhandelaar Avia-partner voorbij. En zowel de check-in als de boarding verlopen vrij normaal, bevestigt de woordvoerster van de luchthaven. Al kan er links of rechts wel nog wat vertraging zijn, vooraleer alles weer is opgestart. Directie en vakbonden bij Avia-partner zitten deze voormiddag samen om de frustraties bij de bagageafhandelaars te bespreken. Veel personeelsleden voelen zich niet gewaardeerd of vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd over de hoge werkdruk. Heel wat Vlaamse jeugdverenigingen dreigen het financieel moeilijk te krijgen door de verstrengde brandveiligheidsregels voor hun lokalen. Tegen eind volgend jaar moeten die namelijk even brandveilig zijn als een luxueuze hotelkamer. Zo moet er een nooddeur zijn in elke ruimte, moet er een evacuatieweg worden gecreëerd en moet er een brandtrap zijn. Vaak investeringen van tienduizenden euro's en dat geld hebben veel verenigingen niet. De Vlaamse overheid helpt wel met subsidies, maar toch is een tiental verhuurders al afgehaakt. Anderen gaan het rapport van de brandweer aanvechten. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon, maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.
11: Er staat momenteel 30 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek komt er 26 minuten bij. Vanaf Sint-Niklaas Centrum op de binnenring rond Brussel plus 11 minuten vanaf Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Op de E429 Doornik-Brussel verlies je 10 minuten van Tubeke tot Nijverse Steenweg. En de andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 10 minuten.
14: Good Morning Show
10: met Johan Henneman.

Het is nog beter dan een sterke kop koffie. Gewoon doorkloppen op die drums en gitaarversterker op 10. Dat is The Neck en My Sharona. En natuurlijk komt die uit de 70s. Jouw feest van de 70s is bezig hier bij Nostalgie Plus met straks om 9 uur het vervolg van die top 1000 van jou. 7 over 7. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show. Hier is Level 42.

0: Ik associeer Daryl Hall en John Oates altijd met de 80's, maar ze zijn al bezig van in de 70's. Hè? Onder andere met deze Rich Girl. Het is 13 over 7. Iedereen is over voetbal bezig, maar Erwin Franks, die kijkt naar boven, die kijkt naar de wolken, die kijkt op de radar. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: We gaan het over het weer hebben.
1: Ja, maar inderdaad, ik kijk naar de radar en ik zie op de radar dat er hier en daar nog een licht buitje valt. Al is dat wel een futiliteit, want er stroomt gewoon warme lucht naar Vlaanderen. Dat voel je eigenlijk, hè, als je vanmorgen even naar buiten gaat. De aangevoerde lucht is een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Ja. Straks komt die zon ook vaker tevoorschijn en dan stijgen die temperaturen al tot 25 graden. Maar ja, dat is klein bier in vergelijking met wat er ons nog allemaal te wachten staat.
0: Ah, en dat gaat in de temperaturen te voelen zijn en te merken zijn.
1: Ja, zeker vanaf donderdag nog niet direct morgen, want morgen is nog een wisselend bewolkte dag met zon, maar dus ook nog met behoorlijk wat wolken bij opnieuw 25 graden. En ook morgen is er nog altijd kans op een lichte bui. Het is pas vanaf donderdag dat de bakoven wordt opengedraaid. Bij donderdag lokaal al 31 graden. Vrijdag, Johan, ja, dat wordt gewoon heet. Bij veel zon, temperaturen tot 34 graden. Ja, het wordt dan echt zwoel, drukkend warm met vrijdagavond en nacht. Stevige regen en onweersbuien. Ook zaterdag nog altijd warm, tropisch warm, 31 graden. Met later op de dag opnieuw enkele regen en onweersbuien. Zondag 35 graden, heel veel zon. Met ja, misschien opnieuw een warmteonweer. Ja, dat komt er wel van met zo'n hoge temperaturen. Maar kijk, ja, ik denk dat we gewoon richting hittegolf aan het evolueren zijn. Zo simpel is het.
0: Ja, dat heb ik inderdaad begrepen. Ja, dat wordt inderdaad zwoel 's nachts en moeilijk om te slapen. Ja, dat hoort er natuurlijk bij de zomer. Op sommige momenten mag ik hopen.
1: Ja, maar ja, kijk, dat is een beetje hetzelfde als de rode duivels. Die zitten daar ook in de hitte, dus moeten we ook een beetje meedoen. Hè.
0: Ja, dat is waar. Oké, goed, Erwin, ik hoor jou morgenochtend terug. Tot dan, hè.
1: Tot dan, dag. Your golden years.

0: eigenlijk die saxofoon? Dat is het laagje vettige slagroom in je koffie. Ja, ik doe dat niet van 's ochtends vroeg. Niet doen. Gewoon melk is meer dan genoeg. Al drink ik hem het liefst zwart natuurlijk. Etta James bij Nostalgie Plus. De 70s zijn dichter dan je denkt. Ook in de Good Morning Show met de baby zometeen.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC. Beweegt met je mee.
8: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of course.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

Zou het kunnen dat Jaan Zomers ook vol liefde zaten in de 70s? Misschien wel maar voor één zomer, of misschien voor veel langer. Ik heb alles in zijn eenzame jongen bij mij. Andrew Gold, die komt er dadelijk aan met Lonely Boy. Ook misschien wel over een zomer waarin hij zich toch niet zo goed in zijn vel voerde. Het is 7:55. Ik heb Stef Bos en Bob Stavenberg nu voor jou in de Good Morning Show met Breek de Stilte.

0: Als je gewoon stilletjes aan de kant staat, dan gebeurt er niks in je leven. Ben je ook niet de populairste jongen van de klas, bij wijze van spreken. Rick Astley daarentegen, die werd populairder en populairder hoe meer succes hij kende, hoe bekender hij werd, hoe populairder hij werd bij de meisjes ook. Rick Astley en Never Gonna Give You Up komt er zo meteen aan. Maar nu zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is al 3:30. Yannick.
1: Goedemorgen. De Rode Duivels hebben 1-1 gelijk gespeeld tegen Egypte in hun eerste WK-match. In de eerste helft was Egypte de betere ploeg. Na 20 minuten kwamen ze op voorsprong via Achour. In de tweede helft speelde België beter. Invaller Lukaku stond maar net op het veld toen hij de 1-1 afdwong via Egyptenaar Hani. Brandon Mechelen kreeg daarna nog 2 goede kansen. En ook de Egyptenaren kwamen er nog dichtbij, maar het bleef dus 1-1. Nu zondag om 9 uur spelen de Belgen tegen Iran in Los Angeles. En die Iraniërs speelden vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Eerder gisteravond speelden Uruguay en Saudi-Arabië 1-1 gelijk. En geraakte de topfavoriet Spanje niet voorbij voetbaldwerg Kaapverdië. Het werd daar 0-0. Voor het eerst in 20 jaar nemen we minder ouderschapsverlof. Amper 105.000 mensen deden dat in de eerste 6 maanden van dit jaar. Dat kan te maken hebben met onze kwakkelende economie, waardoor vooral mama's minder snel ouderschapsverlof opnemen. Een ander aspect dat een rol speelt is het aantal geboortes dat de laatste jaren blijft dalen. En in de staat Californië in de Verenigde Staten zijn 8 mensen omgekomen bij de crash van een gevechtsvliegtuig. Het B-52-toestel, een soort bommenwerper, was net opgestegen voor een testvlucht. Maar vlak na het opstijgen stortte het neer. Het is voorlopig niet duidelijk hoe dat komt. Aan boord zaten Amerikaanse militairen, overheidsmedewerkers en onderaannemers van de overheid. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van de crash. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.
0: Sorry hoor Quinten, je leek wel in een identiteitscrisis. Dankjewel Quinten en tot straks.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 68 kilometer file heeft Frits Meister geteld. De vertragingen van 10 minuten en meer op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek, Willebroek. Verlies je 26 minuten vanaf Sint-Niklaas Centrum. Op de binnenring rond Brussel plus 20 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen komt er 18 minuten bij. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. 16 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zemst tot Machelen. 12 minuten trager op de E40 Luik-Brussel. Van Haasrode tot Berthem. En ook 12 minuten erbij op de E409. 20 Doornik Brussel van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Het gaat 10 minuten trager op D40 Gent-Brussel van Aalst tot Ternat en op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West ook al 10 minuten trager. Andere vertragingen maximum 8 minuten nu.
3: The Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: Bertha Fleck. Misschien komen we die wel tegen in de 70s. Top 1000 tijdens jouw feest van de 70s met Killing Me Softly with His Song. Elvis komt eraan zometeen.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Leg het op, laat het op, werkt de topstroom. Leg het op, laat het op, werkt de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Zelf belandde hij nooit achter de tralies, maar hij kon zich perfect inbeelden. Ging er zelfs optreden hoe het was de gevangen te zijn. Jailhouse Rock van Elvis Presley. Het is 8:12. Luc die stuurde een berichtje via WhatsApp. 0477-900-800. 0477-900-800. Ik ontvlucht al dat gedoe van de WK, zo heeft hij geschreven. Ik stort mij op de top

de 70s meemaakte, die weet natuurlijk dat Brotherhood of Man het Eurovisie Songfestival won in 76 met Save Your Kisses for Me. Maar er waren nog andere hits, zoals deze My Sweet Rosalie. Eens kijken wat de krant er allemaal titelen vanochtend. De krantenkoppen van 16 juni. En op deze dinsdagochtend gaat het natuurlijk over de Rode Duivels. Het nieuwsblad titelt gelukkig was er Lukaku. Het laatste nieuws, er is nog niks verloren. Niet de start waar Garcia van droomde, maar België heeft nog alles in handen. De Standaard, Belgen redden meubelen tegen Egypte. 1-1 met dank aan Romelu Lukaku. De Morgen, België, Egypte en een foto van Doku erbij. Gazet van Antwerpen heeft het ook over de Rode Duivels. Lukaku voorkomt erger. En in het belang is dat Lukaku redt de meubelen. Het was te verwachten en de pers is niet echt unaniem heel erg tevreden over de wedstrijd. Dat voeg ik er even aan toe. Andere titels in het nieuwsblad. Aantal aanvragen ouderschapsverlof daalt voor het eerst in 20 jaar. Er zit nog ruis op het akkoord tussen de VS en Iran. Het laatste nieuws. Record aan energieboetes voor verbouwers. En Trump heeft deal met Iran, maar die roept vooral vragen op. In de Standaard wordt dat Trump viert deal met Iran als grote doorbraak, maar wat is die doorbraak echt waard, vraagt de krant zich af. Geen geld om moordstrookjes aan te pakken, liever wel voor Oosterweel, ook NVA's uit de kritiek op de Ridder. En de Morgen dan, die heeft het over een deal is geen vrede. Het gaat natuurlijk over het pre-akkoord tussen de VS en Iran. En nooit te oud voor een bijbaantje. Bedrijven ontvangen gepensioneerde flexijobbers met open armen. Gazet van Antwerpen dan. Strenge brandnormen vormen bedreiging voor verhuur jeugdlokalen. En Antwerpse chemie loopt opnieuw groene pionier. Turks bedrijf bouwt de recyclagefabriek in haven. Het belang van Limburg tenslotte. Nog veel vragen over wankel-Iran-akkoord. En temperaturen schieten de hoogte in. Het zal zwaarder aanvoeren dan tijdens de eerste hittegolf. Dat zijn ze, de krantenkoppen van deze dinsdagochtend. En genieten doen we natuurlijk van muziek in de Good Morning Show. Het is al bijna 7:08. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

0: Ik weet nog goed dat enkele klasgenoten in de jaren 70 echt weg waren van de nummer en te pas en te onpas aha, aha gebruikten. En dat zorgde natuurlijk voor heel wat vlag in de klas. Niet dat de leraars daarmee konden lachen. Eigenlijk wel een beetje, maar dat deden ze natuurlijk niet openlijk. Casey en de Sunshine Band in de Good Morning Show. Nou, het wordt pokkenheet het komend weekend. De ijsblokjes die zullen in de supermarkt al snel uitverkocht zijn. En ik dacht, laat ik maar een plaatje zoeken dat alvast voor verkoeling kan zorgen over enkele dagen. Wat dacht je van Foreigner na het nieuws van 8?
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Pizza Hut. Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
6: 4000?
5: Ça va toch? Dat is €20.
6: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
8: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
0: Blij dat je erbij bent op deze dinsdagmorgen bij jouw feest van de 70s. Dat uiteraard straks om 9 uur weer helemaal losbarst. Want dan draaien we alleen maar jouw favorieten in de 70s top 1000. Goedemorgen.
9: Your golden years. Nostalgie plus.
0: Het is 1 over 8. Nieuws krijg je van Quinten Jordens.
10: Goedemorgen. In de staat Californië in de Verenigde Staten zijn 8 mensen omgekomen bij de crash van een gevechtsvliegtuig. Het B-52-toestel, een soort bommenwerper, was net opgestegen voor een testvlucht, maar vlak na het opstijgen stortte het neer. Het is voorlopig niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Aan boord zaten Amerikaanse militairen, overheidsmedewerkers en onderaannemers van de overheid. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van de crash. Je kan vanmorgen met een gerust hart naar Brussels Airport gaan, want daar is de staking van bagageafhandelaar Aviapartner voorbij. En zowel de check-in als de boarding verlopen vrij normaal, bevestigt de woordvoerster van de luchthaven. Al kan er links of rechts wel nog wat vertraging zijn, vooraleer alles weer is opgestart. Directie en vakbonden bij Aviapartner zitten deze voormiddag samen om de frustraties bij de bagageafhandelaars te bespreken. Veel personeelsleden voelen zich niet gewaardeerd of vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd over de hoge werkdruk. En een teleurstellende openingsmatch voor de Rode Duivels op het WK. Onze landgenoten speelden gisteren 1-1 gelijk tegen Egypte. In de eerste helft was Egypte de betere ploeg. Na 20 minuten kwamen ze op voorsprong via Achour. In de tweede helft speelde België wel beter. Invaller Lukaku stond maar net op het veld toen hij de 1-1 afdwong via Egyptenaar Hani. Brendan Mechelen kreeg daarna nog 2 goede kansen. En ook de Egyptenaren kwamen er nog dichtbij, maar het bleef dus 1-1. Nu zondag om 9 uur spelen de Belgen tegen Iran in Los Angeles. En die Iraniërs speelden vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Eerder gisteravond speelden Uruguay en Saudi-Arabië 1-1 gelijk. En geraakte topfavoriet Spanje niet voorbij voetbaldwerg Kaapverdië, want daar werd het 0-0. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon, maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.
0: 112 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer. 25 minuten komt erbij op de N16 Sint-Niklaas Middenbroek. Vanaf Sint-Niklaas Centrum is dat. Op de buitenring rond Brussel gebeurt een ongeval ter hoogte van Jette. Plus 25 minuten vanaf Grimbergen moet je file rijden. De Brusselse binnenring 23 minuten trager van Expo tot Machelen-Boluwelaan. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen plus 21 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. En ook 21 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel van Haasrode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 Mechelen-Brussel 20 minuten trager van Zemst tot Machelen. Op de A12 Boom-Antwerpen een kwartier erbij van Boom tot Wilderijk. 12 minuten erbij op de E313 Lummen-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 11 minuten extra op de N16 Willebroek-Mechelen vanaf de Mechelse Steenweg richting Heffen. En op de Antwerpsring richting Nederland ook 11 minuten trager van Sint-Anna-Linkeroever. 10 minuten verlies je op de E40 Gent-Brussel vanaf Aalst tot Aflichem. Andere vertragingen nu maximaal 9 minuten.
7: The Good Morning Show
8: met Johan Henneman.

En dat is wel heel erg veel. En dan zullen we zo'n plaatje zeker kunnen gebruiken. En dan komt zo'n 17 classic van Foreigner natuurlijk perfect van pas. Cold as ice, is 8 over 8. De Good Morning Show nog tot 9 uur met Dinah Ross en de Supremes. En You Can't Hurry Love. En Jeff van Uitsel komt eraan daarna.

0: nog voor me zorgen? Zal je dan ook bij me zijn? Zal je dan ook bij me blijven? Lieve man.
1: Als prille tiener in de jaren 70, dan had je niet echt veel geld. Dat is misschien nu anders, maar toen was dat zeker zo. Veel platen kon je niet kopen en dan had je cassettes. En dan nam je dat op en ik had zo'n cassetterecorder en ook een bandopnemer. En op een van die banden, op een van die sporen van die banden, ik denk spoor 4, stond die klassiek van Jeff van Uitsel. Kleinkunst, daar hiet ik wel van. En daar ben ik niet de enige in, denk ik. Met zal je dan of voor me zorgen, stond die ertussen. Fijn om die nog eens terug te horen. Het is 14 over 8. Goedemorgen.

0: In het begin van de jaren 80 begon Mike Oldfield met het inhuren van stemmen. En toen kwam hij bij Maggie Reilly uit. Moonlight Shadow. Straks een update over de gezondheidstoestand van Bonnie Tyler. Want die is ernstig ziek. Na I Feel Love van Donna Summer. Oh ja, Giorgio Moroder, die was er al bij in de 70s. Dat hoor je er duidelijk aan.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee. Hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

Hoe zou het nog met Bonnie Tyler zijn? Bonnie Tyler kwam begin mei in het ziekenhuis in Portugal terecht, in Faro is het. Dat kwam door een probleem met haar darmen, een ontstoken appendicitis. Dan krijg je meteen geheidsproblemen en ze werd met spoed geopereerd, raakte in de coma, werd in de coma gebracht. Maar dat verliep niet echt heel erg rustig, want ze is pas gisteren weer uit de coma ontwaakt. Ze is nog altijd ernstig ziek, zeggen haar artsen, maar die beweren dat het allemaal goed komt en dat het heel veel tijd zal kosten. En het management laat weten dat dat waarschijnlijk geen grote gevolgen gaat hebben voor haar concertagenda van het najaar. Dus, goeie moed, Bonnie Tyler. En hopelijk staat ze dit najaar wel op de afgesproken momenten op het podium. En kan ze als 75-jarige weer helemaal beginnen aan of verder gaan met haar schitterende carrière. Dat is het laatste nieuws uit het leven van Bonnie Tyler, die toch al aan de betere hand is. Een heel klein beetje. Davy McWilliams. Met The Days of Pearly Spencer. A tenement.

0: Een 70s classic met een groot Belgisch kantje. Wat een hit was dat, zeg. Iets voor Sneek heette zomers. Do You Love Me, Sheriff Dean, van een Belgische producer. En de zangeres, die is ook Belgisch. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Mensen die langdurig ziek zijn, moeten binnenkort ieder jaar naar hun dokter voor een nieuwe attest van arbeidsongeschiktheid. Dat heeft de federale regering beslist. De regering verwacht dat een kleine 220.000 mensen zo opnieuw naar de dokter zullen moeten. Alleen voor ernstige ziektes is die jaarlijkse evaluatie niet nodig. Er komen ook andere maatregelen om mensen weer aan het werk te krijgen. Zo krijgen langdurig zieken die weer gaan werken meer financiële hulp om bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding te volgen. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen tussen 40 en 55 jaar. Dat blijkt uit de meest recente cijfers. Dat komt volgens specialisten omdat een man moeilijker praat over zijn problemen en zich op die leeftijd vaak zorgen maakt over geldzaken of zijn job. De dood van Michael Moens, 43 en finalist van tv-programma De Mol, brengt het onderwerp weer in de aandacht. Zijn familie kiest er bewust voor om zijn doodsoorzaak te delen om het thema bespreekbaar te maken. Heb je zelf nood aan een gesprek? Dan kun je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. Heel wat Vlaamse jeugdverenigingen dreigen het financieel moeilijk te krijgen door de verstrengde brandveiligheidsregels voor hun lokalen. Tegen eind volgend jaar moeten die namelijk even brandveilig zijn als een luxueuze hotelkamer bijvoorbeeld. Zo moet er een nooddeur zijn in elke ruimte, moet er een evacuatieweg worden gecreëerd en moet er een brandtrap zijn. Vaak investeringen van tienduizenden euro's en dat geld hebben veel verenigingen niet. De Vlaamse overheid helpt wel met subsidies, maar toch is een tiental verhuurders al afgehaakt. Anderen gaan het rapport van de brandweer aanvechten. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur zelfs tot een zomerse 30 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Zometeen neem ik je alles mee naar de 70s. Terug naar de 70s. Ja, ja, jouw feest van de 70s met ABBA en Fernando naar Rod Stewart. Maar we gaan eerst eens kijken hoe het zit onderweg. 110 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer op de N16 Sint-Niklaas Middelbroek. Komt er een half uur bij vanaf Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 Mechelen-Brussel 25 minuten van Zems tot Machelen. Op de A12 Boom-Brussel komt er 21 minuten bij van Londersdeel tot Strombeek-Beveren. En ook 21 minuten trager op de binnenring rond Brussel, van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen plus 20 minuten, van Haasdonk tot Antwerpen-Westen. Op de buitenring rond Brussel 17 minuten trager, van Grimbergen tot Jette. Ter hoogte van Jette gebeurt een ongeval. Op de E40 Luik-Brussel een kwartier extra, van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Andere vertragingen maximum 13 minuten nu.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: In je slaapkamer ook vol met posters in de jaren 70 van je favoriete groepen, van je favoriete televisieprogramma, van je favoriete acteurs en actrices. Nou, bij mij was dat niet mijn slaapkamermuur, maar wel de deur van de kleerkast. Dat mocht, de muur niet. Dat was een beetje te teer, ja, voor de verf en zo. Daar zou mijn vader nooit akkoord mee geweest zijn. Abba, die ging ertussen bij mij. Uiteraard. En Fernando doet dan heel veel plezier om die terug te kunnen draaien. Jackson 5 komt er dadelijk aan.
1: Bestel nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro.

De eerste letters en de eerste cijfers van Michael Jackson. ABC, 1, 2, 3. Natuurlijk met zijn sympathieke broers. De Jackson 5. Sommige krantentitels die jagen een mens echt schrik aan. Hè? Ik zag er zo eentje passeren een paar dagen geleden. En daar stond als titel... Reuze schorpioen van meer dan 1 meter ontdekt. Ja, dan schraakt de schrik je om het hart. Dan denk je, waar is dat? Wel, je hoeft er ook geen nachtmerries van te krijgen. Want het dier leefde 415 miljoen jaar geleden. Ja, 415 miljoen jaar geleden. En dan klinkt dat alsof het eigenlijk pas ontdekt is. Maar het is ook wel pas ontdekt. Ergens in de jaren 80. Maar de wetenschappers die raakten er niet wijs uit. Die hebben wat stukken samengelegd. Dachten eerst dat het om iets anders ging. Maar het gaat wel degelijk om een reuze schorpioen die hier op dat moment leefde. 1 meter lang. En scharen van 16 centimeter. Ja, zo eentje waar je toch voor moet oppassen. Vooral andere dieren. En het ging over land en over zee dus. Ja, gevaarlijk beestje. Ja, toch altijd interessant, hè? Dat er naast dino's ook nog wat anders rondliep en rondkroop op deze aardbol in de prehistorie. Lang, lang geleden. Gelukkig alleen maar verkrijgbaar als fossiel, denk ik dan maar. Het is 12 voor 9. Love on the Rocks, Neil Diamond.

Vrienden van jou en van mij, al die artiesten uit de jaren 70, al die mannen en vrouwen die ongelooflijk toffe nummers gemaakt hebben. Ze staan allemaal in jouw favoriete lijst. Je hoort ze allemaal in jouw feest van de 70s. In de 70s top 1000. De eerste 100 die hebben we bijna gehad. We zitten bijna aan 900, hè. Leen telt zo meteen voortaf na 9 uur.

0: Oranje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
5: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
6: Tweede dag in de tiendaagse van de ronde van de 70's met muziek van John Travolta en Sheila, maar ook van Bowie en The Police en van Marvin Gaye en The Commodores. Allemaal samen uitstekend als ondersteuning van wat je ook van plan bent vandaag. Het nieuws van 9 uur krijgen we van Quinten Jordes. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Veel bouwers en verbouwers kregen vorig jaar een stevige boete, gemiddeld zo'n €3000, omdat ze verkeerd doorgaven hoe energiezuinig hun huis of appartement was. Dat moet je verplicht laten weten. Bovendien weten veel mensen ook niet dat ze zelf een expert moeten zoeken die zo'n verslag opmaakt over de energiezuinigheid van hun woning. Als je langdurig ziek bent, moet je binnenkort ieder jaar naar de dokter voor een nieuw attest dat bewijst dat je niet kan werken. Dat besliste de federale regering. Alleen voor ernstige ziektes is die jaarlijkse evaluatie niet nodig. En langdurig zieken die weer gaan werken, krijgen meer financiële hulp om bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding te volgen. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen tussen 40 en 55 jaar. Dat blijkt uit de meest recente cijfers. Dat komt volgens specialisten omdat een man moeilijker praat over zijn problemen en zich op die leeftijd vaak zorgen maakt over geldzaken en zijn job. De dood van Michael Moens, 43 en finalist van tv-programma De Mol, brengt het onderwerp weer in de aandacht. Zijn familie kiest er bewust voor om zijn doodsoorzaak te delen om het thema bespreekbaar te maken. Heb je zelf nood aan een gesprek, dan kun je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur zelfs tot een zomerse 30 graden.
6: Dankjewel. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 34 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Brusselse binnenring 23 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de A12-boom Brussel ook 23 minuten van Domein Levendalen tot Strombeek-Bever. Op de E40 Luik-Brussel 21 minuten verlies van Krainem tot de Rijers. Brusselse buitenring 20 minuten van Vilvoorde-Koningslo tot Jette. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West, op de E19 Mechelen-Brussel, een kwartier van Zems tot Machelen en op de A12-boom Antwerpen ook een kwartierverlies van Aartslaar tot in Wilrijk.
4: De 70's Top 1000 met Leen de Marais.
0: Nummer 903.

bewerking van de Star Wars film uit 1978. Dit hier van Mako. De eerste Star Wars film die in 1977 uitkwam. Ik ken er niks van Star Wars film, maar de gekte moet toen begonnen zijn. En van de 758 films die er toen op volgden, prequels, sequels, pre-prequels en pre-after sequels bijgerekend, zowat. De muziek kennen we allemaal en in deze 70's top 1000 is dat het allerbelangrijkste. Ik ga niet vechten voor onze relatie. Wat voorbij is, is voorbij. En I Will Sail On. Een song die Lionel Richie schreef. Hij heeft er altijd een zwak voor gehad, voor die song. En maakte er zelfs ooit een countryversie van. In 2012. Van alle goede songs, een countryversie, zou ik zeggen. Zo zou het moeten zijn. Sail On, hier zijn de Commodores.

0: De 70s top 1000.
1: Zoals het een goede soulband betaamt ook. De volgende drie zussen begonnen in een gospelkoortje. Flink geholpen door de heren van Earth, Wind en Fire. Bij het schrijven, arrangeren en spelen werd het een dikke hit. En met die band zijn ze nog eens te horen in de top 100. Waar, dat is een staatsgeheim, dat bewaken we met ons leven. Tot de allerlaatste dag kom je daar niets over te weten. The Emotions, Best of My Love.

0: zo'n beetje schuifelen dansen dat je daarop doet, hè? Best of My Love, The Emotions.
1: Straks in de 70s Top 1000.
0: Zometeen direct de Police en daarna hoor je deze twee na elkaar. John Travolta en...
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu twee avocados kopen plus één gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

mensen zich alleen voelen. Wat denk jij? I Feel So Lonely, The Police. Eerste notering voor de band van 4. Je kan deze lijst volgen tot net voor de laatste 100 dus op Nostalgie Plus, onze site. Sonja heeft dat daar net voor. Ze vertrok met de auto naar het werk. Heeft dat even gedaan en stuurde nog net haar verhaaltje rond Grease film, rond die film van de jaren 70. Eind jaren 70 was dat, hè. Ze was toen een tiener, zoals ook ik bijvoorbeeld. Met vriendinnen ben ik toen gaan kijken naar de film. En wij waren allemaal zo zot van John Travolta. En dus waanden we ons allemaal een beetje Olivia Newton-John, oftewel Sandy. Ik heb dan ook op Sandy gestemd, stuurt ze. Ik vind dat eigenlijk het tofste liedje van de hele film. Sonja is nu aan het luisteren, aan het gniffelen, vermoed ik. En meer nog, ik denk dat ze nu heel even, maar voorzichtig blijven daar in de auto, hè, Sonja, terug in de cinema zit met haar vriendinnen als Sandy.

toch niet klagen van aanwezigheid in deze 70s Top 1000 Supertramp hier met Goodbye Stranger. Net nog in die 70s top, want uit 1979. Willem Duin en Maggie McNeil, ook wel Choco Lucie van Spijken, samen Math en McNeil natuurlijk, na Abba en Giuliola Cinquetti. In 1974, derde op het Eurovisie Songfestival met I See a Star. Die waren zo gek en zo tof, stuurt Monique. Is mijn eerste herinnering aan een Eurovisie Songfestival. Ik mocht toen cola drinken, omdat het een beetje feest was. En opblijven, wat toen midden in de nacht leek. Maarten McNeil, ik zie een ster. MUZIEK.

0: Roompatat. Gedaan op de R1 Antwerpen-Gent. Verlies je bijna een half uur van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En 16 Sint-Niklaas-Willebroek ook bijna een half uur van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E313 Rans-Antwerpen een kwartier van Rans tot Antwerpen-Oost. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen ook een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West.
1: De 70's Top 1000.
2: Nostalgie. Nummer 895.

0: Het synonieme woordenboek lag duidelijk naast diegene die dit liedje heeft geschreven. Flip van Jesse Green.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Het is tijd voor nog eens een Frans liedje. Si Jérôme, c'est moi. En ook John Denver.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
6: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
7: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
8: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70's top 1000. Nostalgie.
9: Nummer 894.

0: zenmomentje, een meditatiemomentje om eens over je leven na te denken. Dat klonk in 1970 zo: Reflections of My Life, The Marmalade. Ondertussen is het 10 minuten over half 10.
1: De 70s top 1000.
0: Patrick neemt deze top 1000 overal mee, zegt hij. Ik ben vertegenwoordiger, ik zit veel in de auto. En ik ben heel blij als ik ergens binnenkom waar die ook weer klinkt. En ik zeg er dan altijd iets over. En dat schept een band. Dus merci voor die verkoopstruc, zegt hij nog. Het is graag gedaan, Patrick. Als jij op een speciale plek luistert naar deze 70s top 1000, we vinden het niet erg als je dat met ons deelt. We gaan nog eens een Frans liedje laten weer klinken, hè. Voor jou in deze top 1000 gestemd, C'est moi, si Jérôme. En daarna trekken we met Aretha Franklin, ook begin jaren 70, naar Spanish Harlem.

In een tweede leven zou ik nog wel willen geboren worden met zo'n stem als die van Aretha Franklin in Spanish Harlem. Eén plaatje hoger, een ode aan het onderzoeksschip van de grote mannen van de oceanen, de Neptunus van de 20e eeuw. John Denver was goed bevriend met Jacques Cousteau. Ze mijmerden samen over natuurbehoud en belang van zorg te dragen voor de planeet. To live on the land, we must learn from the sea, zingt John Denver in Calypso naar het schip van zijn vriend dus.

Eruption maakte van een melancholisch liedje van een vijftal jaar eerder een echte disco-klassieker die begint als een zomerse bui.

0: straks in de 70's Top 1000.
1: Dans met mij tot morgen vroeg.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of course.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
9: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
10: Jawel, ik heb dat al gedaan hoor. Mijn top 20 samengesteld. Doe jij dat ook vooral? Dat is belangrijk.
11: Your golden years. Nostalgie plus.
10: Het is 10 uur, hoog tijd voor het nieuws krijgen we van Quinten. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Er komen stilaan meer details naar buiten over de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran die ze gisteren digitaal ondertekende. Het akkoord is maar 1,5 bladzijde lang en Amerikaans vicepresident Vance noemt het vrij algemeen. Ook Iraans president Pezeshkian zei dat een definitief akkoord nog vorm moet krijgen. Internationale media spreken over een pauze in de oorlog. Duidelijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat en dat er afspraken zijn gemaakt over het kernprogramma van Iran. Maar het is wachten op meer details. Veel bouwers en verbouwers kregen vorig jaar een stevige boete, gemiddeld zo'n €3000, omdat ze verkeerd of te laat doorgaven hoe energiezuinig hun huis of appartement was. En dat is verplicht sinds 2006. Bovendien weten veel mensen ook niet dat ze zelf een expert moeten zoeken die zo'n verslag opmaakt over de energiezuinigheid van hun woning. Vlaamse energieminister Hans Bonte benadrukt dat mensen nu 6 in plaats van 5 jaar krijgen om dat energiedossier in te dienen. En werk jij met Microsoft Teams, dan moet je opletten voor je privacy, want Microsoft voert later dit jaar een trackingfunctie in. Daarmee kan je zien of je collega's of je baas aanwezig zijn op de werkvloer. Ben je op kantoor, dan geeft Teams dat tijdens een vergadering aan. Als je thuis of elders werkt, zie je de melding remote. En daar komt veel kritiek op, want veel gebruikers vinden dat het lijkt op spionage. De zon komt soms piepen door de wolken bij maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op met temperaturen tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden. Vrijdag eerst zonnig in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien en veel regen tot 34 graden.
10: Een piepende zon. Zegt Quinten, dat heb ik graag. Op de N16, Sint-Niklaas Willebroek, daar verlies je bijna een half uur van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Elders in de file, dan is dat niet meer dan 10 minuten.
8: De 70's Top 1000 met Leen de Marais.
13: 888.
14: Je mag eindelijk met me uitgaan.

Een van de leukste Sommersliedjes stuurt Luc de Sirtaki met Willy Sommers. Voor het eerst in deze 70s top 1000. Wordt populairder met de jaren. Hè. Willy Sommers is ook een toffe mens. Hij moet populair blijven. 5 noteringen en dit was dus de eerste. Hoeveel keer zou Willy in de 70s in de Joepie hebben gestaan? Elke week wellicht met iets. En 1 week op 2 denk ik als centerfold. Zoiets zal het geweest zijn. Nog iemand die zijn Joepies heeft van toen? Ik vermoed van wel iemand die niet verhuist, die houdt zijn joepies bij. 1 plaatje hoger. Applaus voor de Grieken van Axis.

hooked aan Feeling Sister Sledge. Drie noteringen voor hen. Allemaal uit 1979. De eerste is dit en de hoogste staat in de top 100. Waar? Dat kom je de laatste dag te weten. Erik die heeft van die top 100 van vorig jaar een hele lijst gemaakt in alfabetische volgorde. Een huzarenstukje hoor, Erik. En dan die top 20. Ja, daar ben ik al eens naar gaan kijken. Ook kan jij ook doen. Daar is een band die daar twee keer in staat. Je mag twee keer raden wie dat is natuurlijk. Maar nee, je mag één keer raden. Eerst en vooral, Sister Sledge nu is the greatest dance.

0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
6: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
10: De 70s Top 1000.
11: Top 1000.
10: Nostalgie. Nummer 884.

0: onder meer Ain't No Stopping Us Now. Wij denderen door tot volgende week vrijdag. McFadden en Whitehead, die hebben dat zeer goed begrepen.
1: De 70's Top 1000.
0: En dan nu het fraaie stemmetje van de ondeugende Mary McGregor. Een song over een vrouw die aan haar man opbiecht dat ze vreemd gaat en hem smeekt bij haar te blijven. Ironisch genoeg zorgde de hectische periode van promotie door het succes van de song dat ze van haar man scheidde. Ze kregen een hekel aan de song. Ondertussen is Mary 76 jaar en zal ze er zich wel mee verzoend hebben, vermoed ik. In elk geval zijn wij blij dat ze die song gemaakt heeft. Mary McGregor, Torn Between Two Lovers.

0: Deba-meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stockdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba-meubelen. Thuis in wonen.
1: De 70's Top 1000.
2: Nostalgie Plus. Nummer 881.

White Plains, My Baby Loves Love. En één plaats hoger, een song die ik in 1975 helemaal van buiten kende. Dat gaat zo, als je 12, 13 jaar bent, dan is dit het helemaal. Hè. Alexander Curley en Guus. Kom naar Guus.

0: Start nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
7: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
12: De 70's top 1000.
13: Nostalgie Plus.
14: Nummer 879.

Ja, ja, dat heeft deugd gedaan. Hè. Die gitaren van de meisjes van Heart in Barracuda, één plaats hoger. Door dezelfde mannen geschreven die ook Puppet on a String en Congratulations schreven. Edward zelf schreef dan weer mee aan Right Back Where We Started From van Maxine Nightingale. En zo worden die mannen rijk, hè. Ah, ja.

Zou dat tegen u zeggen, dan smelt je toch helemaal. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Amai, ik zou overstag gaan. Bellamy Brothers in elk geval. En de volgende, in plaats hoger. Zou dat de enige Liberiaanse band zijn in de top 1000? Ik vermoed van wel. In elk geval een van de tofste nummers. Ik ben er altijd zot van geweest. Alhoewel ik het pas later heb leren kennen. Soulful Dynamic.

slechtgezind als je met het verkeerde been uit bed bent gekomen bij dit nummer. Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamics. Marvin Gaye, die is toch een beetje van ons ook, hè? Want verbleef toch een hele tijd in de koningin der badsteden. Dat leerden we toch in de 70s.

is op school. Hè. Wat is de koningin der badsteden, kinderen? Oostende juffrouw Mavengay, de eerste van 4 noteringen is dit hier. Got to give it up. En daarna Chicago.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
8: Ça va toch? Dat is 20 euro.
7: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
8: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
13: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
14: Sarah heeft een dag vrij, is de patatjes aan het schillen en ondertussen aan het meedijnen met de 70's classics. Wel, Sarah, dat is helemaal de bedoeling. Your golden years. Nostalgie.plus. Het is ruim 11 uur, nieuws krijgen van Quinten Jordes. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Er komen stilaan meer details naar buiten over de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran die ze gisteren digitaal ondertekende. Het akkoord is maar 1,5 bladzijde lang en Amerikaans vicepresident Vance noemt het vrij algemeen. Ook Iraans president Pezeshkian zei dat een definitief akkoord nog vorm moet krijgen. Internationale media spreken over een pauze in de oorlog. Duidelijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat en dat er afspraken zijn gemaakt over het kernprogramma van Iran. Maar het is wachten op meer details. Veel bouwers en verbouwers kregen vorig jaar een stevige boete, gemiddeld zo'n €3000, omdat ze verkeerd of te laat doorgaven hoe energiezuinig hun huis of appartement was. En dat is verplicht sinds 2006. Bovendien weten veel mensen ook niet dat ze zelf een expert moeten zoeken die zo'n verslag opmaakt over de energiezuinigheid van hun woning. Vlaamse energieminister Hans Bonte benadrukt dat mensen nu 6 in plaats van 5 jaar krijgen om dat energiedossier in te dienen. En werk jij met Microsoft Teams, dan moet je opletten voor je privacy, want Microsoft voert later dit jaar een trackingfunctie in. Daarmee kan je zien of je collega's of je baas aanwezig zijn op de werkvloer. Ben je op kantoor, dan geeft Teams dat tijdens een vergadering aan. Als je thuis of elders werkt, zie je de melding remote. En daar komt veel kritiek op, want veel gebruikers vinden dat het lijkt op spionage. De zon komt soms piepen door de wolken bij maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op met temperaturen tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden. Vrijdag eerst zonnig in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien en veel regen tot 34 graden.
16: De De 70s Top 1000 met Leen Desmarais.
17: Nostalgie Plus.
18: Nummer 873.

Inspiration Rainbow, I Love You. Twee broers nu, Carmelo en Michelangelo. La Bionda uit Milano hadden in 78 niet veel meer nodig dan de woorden One for You, One for Me, om een gigantische zomerhit in heel Europa te scoren. Later zetten ze hun schrijverstalenten ook nog ten dienste van warme zomer, warme muzikale zomers dan, hè, voor Righiera. Want of ze echt warm waren, dat weet ik niet meer. En daarna een Bijbels verhaal over een sterke man en een bloedmooie vrouw. En dat verhaal wordt verteld door Middle of the Road.

Bijbel in 1972, Middle of the Road en Samson en Delilah. En dan nu een geluksmomentje voor mij, de favoriete song van, of mijn favoriete song in elk geval, van David Bowie in ja, zijn ruigste periode, begin jaren 70. Niet eten, wellicht veel drinken en drugs. En catsuits met een legendarisch clipje van een optreden tijdens Top of the Pops samen met gitarist Mick Ronson in Starman. Je moet maar eens gaan kijken. Echt tof.

0: Nog 7 Bowie's volgen ervan. Dit was de allereerste in deze 70's Top 1000. Op 870 Starman. Zullen we al eens loeren naar zometeen?
1: Straks in de 70's Top 1000.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
6: Amai, het is echt eenvoudig.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom. Niet...
12: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
13: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
14: We love you, Belgium!
13: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
15: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
1: De 70's Top 1000. Nostalgie.
16: 869.

0: niet zoveel om het lijf hebben. Was dit de vogeltjesdans? Nee, dat was nog iets anders, hè, maar het lijkt er toch wel een beetje hebben. Be My Boogie Woogie Baby van Mr. Walkie Talkie.
1: De 70s Top 1000.
0: Een tip voor wie straks in de avondspits naar huis rijdt. Ik weet het, het is nog even, maar toch, dat zal samen met Domi zijn vanaf 4 uur in zijn 70s Top 1000 aftershow, waarin hij opvallende momenten van vandaag overloopt en al even vooruitblikt naar morgen, wat we daar allemaal kunnen verwachten in het vervolg van de Top 1000 en veel 70s classics, ook songs die de Top 1000 niet haalden. Don McLean haalde deze mooie top wel 2 keer. En de eerste keer is nu op 868 een ode aan het leven en werk van Vincent van Gogh.

0: Nu bij DEBA Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. DEBA Meubelen. Thuis in wonen.
1: De 70s top 1000.
2: Nostalgie Plus. Nummer 866.

we natuurlijk nog één keer. Geen wonder dat ik ween. Stond op 866, als ik mij niet vergis. Eén plaats hoger. Een band met een merkwaardig begin. In 1974 claimde de ex-manager van Fleetwood Mac de rechten op de naam Fleetwood Mac. Ging op tournee met muzikanten onder die naam, maar geen Fleetwood Mac-leden. En de fans kregen het door en de tour flopte. En toen werd daaruit Stretch opgericht. En die waren dan weer boos op Mick Fleetwood, omdat hij beloofd zou hebben om mee op tournee te gaan en dat dus niet deed. Why did you do it? Ik heb dat verhaal ergens gelezen. Si non è vero, e ben trovato. Als het niet waar is, is het een goed verhaal.

0: Peugeot. De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
3: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
4: De 70s Top 1000. Nostalgie Plus.
5: 864.

Vietnam. Alle instrumenten uit de kast gehaald door Steely Dan. Het duo Marshall heen dan een indagsvlieg in 78. Een jaar later was het al afgelopen. Hij werd later deel van de Maisonettes van Hardick Avenue. Zij verhuisde naar de VS en schreef zeer succesvol voor Cher, Roger Daltrey en Chaka Khan in onze top op 863 Dancing in the City. Eentje voor onder meer Saskia. Ze is geboren in 78 en daarom zo'n beetje mijn lijfliedje, schrijft ze. Altijd blijven dansen in het leven. Altijd blijven dansen. Dancing in the City.

Saskia, helemaal content. Dancing in the City, Marshall en Heen. En hier is ze, de jonge Annie Chancel. Maar wij kennen haar als Sheila natuurlijk. Eindelijk, Le Roi Mage.

Laat natuurlijk nog een hele tijd op zich wachten. Wij huppelen verder olijk met Michel en Seb. En natuurlijk Domi met zijn aftershow tussen 4 en 7. En dat allemaal na het nieuws van 12 uur. Smakelijk eten trouwens. En Blooming en Anne-Marie.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
3: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
4: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
5: Nostalgie. De lijst gaat zo dadelijk verder met 858. De kot is te klein voor de Dolly Dot.
6: Your golden years. Nostalgie.plus.
5: De nieuws krijg je van Quinten Jordens, want het is 12 uur.
7: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel voor Paolo Falzone, de man die 4 jaar geleden in het Waalse Strepie met zijn auto inreed op een groep carnavalisten tegen 175 km per uur. 7 mensen overleefden dat drama niet, 10 anderen raakten gewond. De Assize jury oordeelt dat de man schuldig is aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Voor Antonino Falzone, een jeugdvriend die naast hem zat in de wagen, vraagt het Openbaar Ministerie 2 jaar cel. De man zegt dat hij sliep toen de auto inreed op de groep carnavalisten. Toch veroordeelde de rechtbank hem voor schuldig verzuim tegenover 59 slachtoffers, omdat hij hen weigerde te helpen. De prijs van benzine daalt opnieuw vanaf morgen, zo'n 5 cent per liter. Als je benzine 95 tankt, betaal je daar aan de pomp maximum 1,82 euro per liter voor. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro. Het komt wellicht door de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor we weer makkelijker aan olie geraken, omdat de straat van Hormuz weer opengaat. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Er werken opnieuw meer mensen bij de provincies, gemeentebesturen, OCMW's en de lokale politiezones. Het zijn er bijna 140.000. Ruim 6 op de 10 zijn vrouwen. Slechts 3 op de 10 personeelsleden bij de lokale besturen is vast benoemd. En als je kijkt naar het aantal voltijdse jobs per 1000 inwoners, werken er meer mensen bij de gemeentebesturen aan zee en in de grotere steden. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon bij maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.

0: Sorry meisjes, ik kan hier niet over meepraten. Boys, Dolly Dot. Want dat is in feite de titel. We zeggen altijd Tell It About Boys, maar het schijnt tussen haakjes te staan. De K3 van zijn tijd. Hun debuutplaatje van 1979. K3 van zijn tijd, maar het was dan D6, hè, want ze waren met zessen. En een van de dames heeft al carrière gemaakt. Angela Groothuizen. En die zit bij de NPO Radio 5. En wat doen die nu? De Evergreen Top 1000 ook van de jaren 70. Maar blijf maar bij ons, want hier gebeurt het. Hier ga je ook heel veel platen horen die bij ons in de hitparade gebeiteld stonden. Bij NPO Radio 5 hoor je te veel Nederlandse platen. Hè. Nee, er komen Wiltura en nog andere aan. John Terra komt voorbij in het volgende uur. Dus dit is echt jullie Top 1000 van de jaren 70. Met heel veel herkenmomenten. Je kan de lijst volgen. En je kan nog die bovenste 100 een beetje bijsturen als je dat wil. Allemaal via onze website. Kijk maar even naar nostalgie.plus. En nu, vooral niet denken dat Paul Da Vinci echt Paul Da Vinci heet. De neef is van Leonardo. Hij heette in feite Paul Priver. En hij was de stem van Sugar Baby Love en van deze hit.
1: De 70s

0: De ramen van onze studio vertonen nog net geen barsten bij het halen van die hoge noot. Paul da Vinci, wat heeft die man daarna gedaan, denk ik dan? Hij is wel op 18 mei 75 geworden. En nu, Blondie.
1: 856.

Blondie. In 2 minuten binnen en buiten. En toch een grote hit halen natuurlijk de nadagen van Denis. Even kort trouwens. Dit was een oud nummer van Buddy Holly van 1957. Waarmee ze scoorde in onze hitparade I'm Gonna Love You Too. Ik heb nooit posters van Debbie Harry op mijn kamer gehad. Ze was niet mijn type, mag ik toch eerlijk bekennen. Bij de volgende ga je denken, maar dat klinkt toch geen jaren 70? Dat is ook zo. Het was een hit in Italië in 1963, maar verklaren wie verklaren kan, het kwam pas met 9 jaar vertraging in onze hitparade en dat maakte tot een jaren 70 hit. Peppino di Capri.

0: 854. Goodbye Elvis. Van Wil Tura zijn ode kort na het overlijden natuurlijk van The King. Heel merkwaardig, Tura schreef het, maar ook een Tony Perdone. En dan komt de detectieve in mij naar boven. Wie is die Tony Perdone? Dat klinkt als een maffiabaas. Het bleek blijkbaar een schuilnaam van Jean Kluger. De grote man ook achter Wil Tura. Zometeen Donna Summer.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
3: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand. 1 jaar. Lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: De 70s Top 1000.

Onze Donna met de MacArthur Park van Richard Harris, ook in de jaren 60. Hè? Want in de jaren 70 stonden er ook heel veel remakes. Ik als tiener dacht dan, oh, origineel nummer, niks van aan natuurlijk. Maar dat denkt deze generatie overigens ook. En het nummer was nog te horen recent in de bioscoop in Beetlejuice. Beetlejuice, het vervolg op die film in 2024. Dit is heel merkwaardig. Het was alleen een hit in Vlaanderen en Nederland. Tell Me Your Plans, de show.

0: En mooi met die trompetten helemaal aan het eind. De eerste solo-single van Demis Roussos. Je gaat hem nog vaak tegenkomen. Gisteren nog bij Leen, denk ik. Ik weet niet of ze toen vertelde, maar gisteren zou Demis Roussos precies 80 jaar geworden zijn. Helaas, hij overleed vrij jong, hè, op 68 in 2015. En iedereen zegt een Griek, maar geboren in Egypte. Je weet wel, dat is die voetbalploeg daar die gisteren tegen onze Rode Duivels mocht spelen. En nu een heerlijke single van Harold Melvin en de Blue Notes. Af en toe moet ik nog noteringen meegeven. Tell me your plans 852, We Shall Dance 851, dan weet je wel waar we aan toe zijn. Maar we kijken ook even nog vooruit wat er gaat komen.
1: Straks in de 70's Top 1000.
0: Liedje uit een kantelmoment, uitgebracht in december 79. Dus kan nog net in de lijst. Deze hier van de Spinners. Bereid je mentaal voor op groot drama van Jacques Herp. Maar dus nu een klassieker van Harold Melvin en de Blue Notes.
1: De 70's Top 1000.

0: Ze komen eraan en de muggen horen erbij. Teach-in, zometeen Elvis.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
2: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica Hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
7: De 70s Top 1000.

Goodbye Elvis. En nu Hello Elvis, toen was hij nog springlevend. Zijn laatste Amerikaanse top 10 hit Burning Love op 348. En nu een fenomeen. Geschreven door Holland Dozier Holland onder een schuilnaam Edith Wayne, want ze lagen in conflict met die groep. Freda Payne.

0: Manuela. Manuela.
1: Hoeveel Manuela's werden er toen geboren?
2: De 70s top 1000.
1: Dankzij deze van Sjaak Herp van 1971. Gigantische hit. Klinkt nu misschien een beetje vreemd voor jongere oren, maar ja, het was echt een klassieker, hè? Groot drama. Jacques Herp, die overigens op 28 mei 80 geworden is. En ook in zijn leven komen grote drama's voor. Want hij heeft onlangs nog laten weten dat hij al 50 jaar geen contact heeft met zijn twee zonen. Hij is heel vroeg gescheiden van zijn vrouw en wil heel graag terug contact maken. Maar hij zei, mijn carrière ging voor alles. Hij heeft er nog zo in, hè? Man mag niet huilen. Wees gerust. Bij deze komt er alleen vrolijkheid in ons naar boven. Alain Colpaert en ikzelf. Enfin, ik moet Alain Colpaert zeggen, heb ik al begrepen. De Spinners, tot aan het nieuws.

0: heerlijke muziek van The Spinners Working My Way Back to You op 844. Die draaide ik heel speciaal voor Marnix en Monique. Want die lagen op de loer tot als die plaat nog eens op radio te horen was. En kijk, ze staat in de top 1000 van de jaren 70. Ze zou in feite ook in die van de jaren 80 kunnen staan. Want in december 79 verscheen hij in de hitparade. Maar echt heel hoog, want het is echt een grote hit geweest. Heel hoog geraakte hij pas in februari 1980. We gaan zo dadelijk verder met een klassieker van de Motors en Airport.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarde op kia.be.
3: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
4: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
0: Ik maak me net de bedenking, het gaat hier boven de 20 graden en ik zit hier nog altijd met een trui aan, maar ik ben een truiemens. Your golden years, Nostalgie.plus. Die gaan nu uit tijdens het nieuws. Quinten...
5: Goedemiddag. De Vlaamse overheid grijpt naast de terreinen van Van Hool in Koningshoit bij Lier. Vandaag kon er geboden worden op de 30 hectare industriegrond van de failliete busbouwer. En de Vlaamse overheid was lange tijd de enige bieder met een bod van €20 miljoen. Maar een kwartier voor het einde kwam het winnende bod van €21,5 miljoen. Het is nog niet duidelijk wie achter dat bod zit. Vlaams minister-president Diependalen is hoe dan ook tevreden met de interesse van de bieders en hoopt dat de gronden snel weer gebruikt worden voor industrie. In Evian in Frankrijk zitten de leiders van de belangrijkste industrielanden samen voor de G7-top. De VS, Canada, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië praten er de komende 2 dagen over de wereld, economieën en conflicten. Vandaag staat de oorlog in Oekraïne op het programma. De Oekraïnse president Zelensky is er te gast om Amerikaans president Trump te overtuigen Oekraïne te steunen in de oorlog tegen Rusland. Later vandaag komt er een afzonderlijke ontmoeting tussen Zelensky en Trump. De prijs van benzine daalt opnieuw vanaf morgen zo'n 5 cent per liter. Als je benzine 95 tankt, betaal je daar aan de pomp maximum €1,82 voor per liter. Benzine 98 kost morgen nog maximaal €1,89. Dat komt wellicht door de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor we weer makkelijker aan olie geraken omdat de straat van Hormuz weer opengaat. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. De zon breekt verder door deze namiddag. Het blijft ook droog en we halen maximaal tot 26 graden. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een lekker warme 30 graden.
0: Dankjewel, Clinton. Een lekkere warme 30 graden. En mijn trui is uit, voor alle duidelijkheid. Het voelt toch beter aan. Toch wel wat problemen op de weg. R1 Antwerpen-Gent verlies je 24 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. E19 Breda-Antwerpen 20 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. N16 Sint-Niklaas-Willebroek 16 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. De R1 Antwerpen-Nederland 15 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En 11 minuten nog op de A12 Bergen-op-Zoom. Antwerpen van Leugenberg tot Antwerpen-Noord. Sta je ergens anders in de file, verlies je hooguit nog 6 minuten.
4: De 70's Top 1000 met Michel Follet.

Dit jaar is hij geland op 843. Volgend jaar mag dat nog iets hoger zijn. Airport van de Motors. En trouwens, heel grappig, de Motors. We kennen hen misschien nog van één ander nummer, Forget About You, maar dat zijn jullie echt wel vergeten. Maar Airport, dat is dat ene nummer dat altijd opduikt en zal blijven opduiken. En dat is soms ook het prettige aan deze lijst. Die one-hit wonders die opduiken waarvan je denkt, oh ja, hoe heet die groep ook alweer? Je kan het allemaal opzoeken, hè, op onze website. Nostalgie.plus, daar staat de hele lijst. De top 100 uitgezonderd. De Motors dus en Airport. Het was de 380ste en meteen laatste troetelschijf. Weet je nog, Hilversum 3 had Hilversum 3 troetelschijf. En je had ook de alarmschijf van Veronica. De steunplaat kan ik mij herinneren van Frits Spits. Ik had steunzolen, maar die had een steunplaat. Ik had liever een steunplaat dan steunzolen. In ieder geval, toen werden er bepaalde platen gepromoot en die werden dan ook hits zoals deze Airport. Hij wordt op 21 juni, dat is nu zondag, 75. John Terra. De 70s.

0: Belle Époque en Black is Black op 841. Op 22 april overleed het boegbeeld van de groep een Franse zangeres Evelyne Lanton. Ze werd 80 jaar.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Nou ja, stoeien in de bioscoop en dan daarna vragen welke film heb je gezien op. Dat was bijzaak.
2: Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi.
0: En een Franse klassieker van Gérard Lenormand, je krijgt het vrij snel te horen, denk ik al. Na deze trouwens, ja, dan krijg je Voici les clés helemaal. Timmy Thomas nu.

0: In die tijd echt een vernieuwende plaat, omdat het de eerste single was. De eerste single hit die een ritmemachine gebruikte. Timmy Thomas, een aantal in de jaren 80 ook nog, een remake van gemaakt. Why Can't We Live Together? En zoals beloofd, zometeen Gérard Lenormand.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be. De 70s Top 1000.

0: Wat blijft dit mooi? Voici les clés, Gérard Lenormand. 839. De boekhouder in mij zegt dat ik af en toe wat meer cijfers moet geven. Je suis né à 20 ans. Dat is een uitspraak van Gérard Lenormand. Titel van een boek dat hij een paar jaar geleden uitbracht. Wel, toen hij dit liedje zong was hij 22. Hij is nu 81 en nog altijd waanzinnig populair. Een groep die we toch een beetje linken aan de jaren 60 door Nights in White Satin en andere klassiekers. En toch, ze hebben ook successen gehad in de jaren 70. De Moody Blues. Justin Hayward schreef dit huzarenstuk. En daarna hoor je Wim de Kranen.
1: Nummer 838.

Tim en Rosanne, het hoort er gewoon bij in jullie top 1000 van de jaren 70. Wim de Krano. 337. Oei, oei, oei. Wat een verschil met deze. Bata Illich.

Dankeschön, Bata Illich. Ja, je hebt misschien gemerkt dat ik toch een beetje verbaasd was van het ingetogen Rosanne van Wim de Kranen. Maar geef toe, Hoenpapa. Maar dat was ook de jaren 70, hè, de Duitse schlagermuziek van Bata Illich overigens. Geboren in Joegoslavië, hij is nu 86. En, maar dat maakt de lijst ook weer heel bijzonder. Hè. Het contrasterende, het gaat van hot naar her. Nu zitten we bijvoorbeeld bij een grote klassieker van John Paul Young. Hij staat er maar in de regen te staan. Standing in the Rain, niet verwarren met de Paul Young van de jaren 80. En we kennen hem nog van andere eten. Standing in the Rain, hij komt eraan. Hij zoekt zijn paraplu.

0: moet doorweekt zijn.
1: Ja, ik hoor het, jong. Ja, ik kan er niet veel aan doen. Ja, ja, maar er komt een hittegolf aan. Als dat goed nieuws is, dat is misschien dan weer het andere uiterste. John Paul Jong, zometeen de Drifters op 834.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
12: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu twee avocados kopen plus één gratis.
13: Caramba.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haren omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
17: Ah, ik zal het eens opzoeken.
16: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
17: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
16: Ah, top hè, die Kate.
18: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
19: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
20: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
21: We love you, Belgium!
20: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
21: Jackpot, we love you!
20: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
22: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica Hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
23: De 70s top 1000.

Weekend Love, Golden Earring. Niet gezongen door Barry Hay, dat kon je wel horen. Wel door George Kooijmans, die bijna een jaar geleden overleed, op 23 juli. Ereburger geworden van Rijke Vorstel, ik woon niet zo ver. En dit was een hit in 1979. We blijven in Nederland met Connie van den Bos. Feit een Frans liedje, bekend als Le Vagabond van Claude François. Maar zij zong drie zomers lang Connie.

hoorde een dansje bij en dat werd op de hoes uitgelegd. Mannen achter dit project kwamen later met de Gibson Brothers, met Ottawan en nog zoveel meer. Yamazuki en de Yamazukis.

0: Cluedo, Monopoly. Vraag het mij niet. Sepp zal het straks wel weten. Want die draait ABBA. En ook deze mooie van Dave ga je horen na 2 uur. Ik eindig met, de top 1000 gaat gewoon door met een Belgisch product, klasseproduct van The Classic Illustration. Dat was een showorkest die heel veel bekende namen hebben begeleid. Anne Christie, Lee Towers, Freddie Breck, Joe Harris, Samantha, Brotherhood of Man en ga zo maar door. In 1977 scoorden ze met dit nummer van Paul Pans, Darling. Dat klonk heel erg Vlaams. Darling, I love you. Ja, je moet dat met een mooi Brits accent zeggen. The Classic Illustration.
1: Nummer 830.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of course.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
7: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
6: Nostalgie. Wat een heerlijke namiddag toch. De zon schijnt en het is de 70's top 1000 op de radio. Met Wen van Show Wadi Wadi zometeen.
8: Your golden.
6: Is 2 uur nieuws met Fraukje Kajon.
9: Goedemiddag. De Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Met die apps word je gewaarschuwd voor gevaren op de weg en het geeft ook meldingen voor vaste of mobiele verkeerscontroles. Frankrijk wil die mogelijkheid verbieden, maar Coyote stapte naar de Raad van State die de vraag doorspeelde aan het Europees Hof. In Zwitserland zijn flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel nog gebruiken. Vlaanderen grijpt naast de terreinen van de failliete busbouwer Van Hol. De industriegrond van meer dan 30 hectare in Koningshoogt bij Lier is geveild voor €21,5 miljoen aan een onbekende bieder. De Vlaamse regering was lange tijd de enige bieder met een bod van €20 miljoen. Maar dat was dus onvoldoende. Vlaams minister-president Diependalen is hoe dan ook blij met de marktinteresse en hoopt dat de gronden snel worden gebruikt voor de industrie. En de Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft een grote terreuraanslag in Washington verijdeld. Dat meldt televisiezender Fox News. Het doelwit was een groot vechtsportgala afgelopen weekend op het terrein van het Witte Huis voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachte wilde gebouwen in de omgeving aanvallen met drones en de poort van het Witte Huis bestormen. De FBI onderschepte enkele versleutelde berichten en pakte 5 mensen op. In totaal zouden er 23 mensen betrokken zijn geweest bij het plan. Deze namiddag geleidelijk droog met zon en wolken bij maxima tot 25 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 26 graden. Donderdag vrij zonnig en warm tot 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. Maar in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien en veel regen.
7: De 70's top 1000 met Sebastian de Krop.

0: Under the Moon of Love is hun hoogst genoteerde en staat net niet in de top 500. Dit is een andere notering in de lijst. Show Wadi Wadi met Wan op 829. Goedemiddag, laat de discobal maar draaien. Zet je oversized zonnebril op of trek een wit marcelletje aan zoals Freddie Mercury in de 70s. Want dit is jouw feest van de 70s met de 70s top 1000. Ik heb al veel leuks horen passeren bij Leen en Michel en dat is bij mij zeker ook het geval. Zo gaan we dit uur klappen in de handen en stampen met de voeten samen met Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Ik heb een leuke discoplaat die je meteen aan Donald Duck gaat doen denken. En een classic van ABBA waarvoor Björn en Benny zich door Stevie Wonder hebben laten inspireren. Voilà, daar gaan we met nu al een 70s tienersterretje uit Spanje. Luisa Fernandez. Ze was nog maar 16 toen ze plots de wereld veroverde met Lay Your Love on Me. Dit is de opvolger. Give Love a Second Chance.
1: De

Altijd is er eentje voor de discokikkers onder ons. Tanja herkent er zich in. Mijn jaren als jonge twintiger speelden zich af op de draaiende dansvloer van de Rio in Sint-Katelijnewaver. Ik heb er vele avonden gesleten met mijn beste vriendin en dit doet er mij aan denken. Give Love a Second Chance van Luisa Fernandez. Als jij een herinnering hebt aan een van de classics die ik speel, reageer zeker ook. Het kan via WhatsApp op 0497-900-800 of via onze website nostalgie.plus. Straks Johnny White in de 70s top 1000. Verloren hart, verloren droom. Eerst gaan we jammen met Bob Marley.

0: Het nummer waarmee je in 1971 deelnam aan Canzonissima, maar Nicole en Hugo deden beter en mochten naar het Eurovisie Songfestival. Johnny White met Verloren Hart, Verloren Droom.
1: Straks in de 70s Top 1000. Down on the corner,
0: out in the street. Straks John Fogerty met CCR Down on the Corner op 825. En de Amerikaanse komiek en stemartiest Rick Dees met dat leuke Disco Duck.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
4: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.
10: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op IKEA.be.
14: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
15: De 70s Top 1000.
16: Top 1000.
17: Nostalgie Plus.
16: Nummer 825.

De melodie van I Wish van Stevie Wonder, daar doet het wat aan denken. De Name of the Game van ABBA. Dancing Queen stond vorig jaar op nummer 1. Als je het dit jaar anders wil, dan moet je stemmen. Kies jouw favoriet uit de top 20 en bepaal zo mee wie en wat er op 1 eindigt in deze 70s top 1000. Onze website nostalgie.plus, daar moet je zijn om te kiezen voor bijvoorbeeld Dancing Queen van ABBA, maar ook voor Bohemian Rhapsody, The First, The Last, My Everything of een van die andere 20 classics uit de top 20. Ja, dat moet je dus doen. Nostalgie.plus, daar moet je zijn. Eind 70's kende de discorage zijn hoogtepunt. Wel, de Amerikaanse DJ en comic Rick Dees maakte daar deze parodie op, inclusief een dansbare beat en een gekke eendenstem. De Disco Duck van Rick Dees en his cast of idiots op 823.

Het was te zien in Saturday Night Fever in een scène waarin een groepje senioren leerde disco dansen. Disco Duck van Rick Dees en his cast of idiots. En nu we toch over films bezig zijn, dit werd geschreven voor The Godfather als instrumentaal. En niet veel later haalde zanger Andy Williams er de hitlijsten mee. Speak Softly Love. Het staat op 822.

0: Deze doet Mark uit Zwijnaarden terugdenken aan een zomer in de 70s. In het middelbaar ging ik iedere zomer op uitwisseling bij een gezin in de Champagne-streek om een Frans wat bij te spijkeren. Wel, dit was toen heel populair. Dave met Du Côté de Chez Soi.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Een nieuwkomer in de lijst, Nederlandse glamrock met Bonnie Sinclair en Unit Gloria op 820. Clap your hands and stamp your feet. En nog meer van bij onze noorderburen.
2: Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den Helder tot den Briel.
0: Want Rob de Nijs komt er ook aan voor het eerst met Jan Klaassen de trompetter.
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Wat? Nog maar tot 21 juni?
3: Yep.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
3: Go for info naar telenet.be.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
8: Nostalgie Plus.
9: Nummer 820.

Unit Gloria, de band van Robert Long, de man die later tv-presentator zou worden en 10 voor taal ging presenteren. Wel, toen hij de groep verliet, ging die Unit Gloria verder als begeleidingsband van zangeres Bonnie St. Clair. Ik speelde hun eerste grote succes samen. Clap Your Hands and Stamp Your Feet. En dit is de titeltrack van een van de albums die ik mij onlangs nog tweedehands aangeschaft heb. City to City, Jerry Rafferty op 819 in de 70s top 1000.

Rob de Nijs, ik tel hem 4 keren in de 70s top 1000. Als je al wil kijken waar al die classics van hem geëindigd zijn, dan verwijs ik je graag door naar de website nostalgie.plus, want daar kan je alles kijken in die 70s top 1000 en ontdekken wat er vandaag en de komende dagen nog aankomt. Jan Klaassen, de trompetter van Rob de Nijs op 818. Straks Roger Daltrey zonder zijn collega's van The Who, zijn eerste solo-succes, en dat is Giving It All Away. Eerste

het eerste plaatje dat Marie Rose ooit kocht. Mijn ouders vonden de muziek maar niks, schrijft ze. Maar mijn papa was toch zo lief om mij mee te nemen naar het voor mij grote Antwerpen. Naar de platenzaak waar ze als eerste al die nieuwe muziek hadden. Het gaat over dit nummer. Car Wash van Rose Royce.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
9: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
10: Voilà, ik klap en dan eet hem.
9: Kunt het zien?
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Go yellow!
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot. Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
15: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
16: In de 70's keken we met z'n allen naar de Nederlandse televisie, maar de muziek vandaar deed het ook goed. Patricia Pai bijvoorbeeld. Your golden years. Who's that lady with my man? Zometeen. Het is 3 uur en Frauke Kallion heeft nieuws.
17: Goedemiddag. De Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Met die apps word je gewaarschuwd voor gevaren op de weg en het geeft ook meldingen voor vaste of mobiele verkeerscontroles. Frankrijk wilde die mogelijkheid verbieden, maar Coyote stapte naar de Raad van State en die heeft de vraag dan doorgespeeld aan het Europees Hof. In Zwitserland zijn flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze voorlopig wel nog gebruiken. 6 Nederlanders worden dan toch niet vervolgd voor de ontvoeringspoging op ex-minister van Justitie van Quickenborne 4 jaar geleden. Dat heeft de Raadkamer in Kortrijk beslist, omdat er niet genoeg bewijs is. In 2022 ontdekte de politie dat er een plan was om een minister uit Kortrijk te ontvoeren. Van Quickenborne moest met zijn gezin een tijd lang onderduiken in een safehouse. Het onderzoek sleept nu al jaren aan zonder succes. De 6 verdachten moeten wel terecht staan voor lidmaatschap van een bende en omdat ze verboden wapens hadden. De Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft een grote terreuraanslag in Washington verijdeld. Dat meldt televisiezender Fox News. Het doelwit was een vechtsportgala afgelopen weekend op het terrein van het Witte Huis voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten wilden gebouwen in de omgeving aanvallen met drones en de poort van het Witte Huis bestormen. De FBI onderschepte enkele versleutelde berichten en pakte uiteindelijk 5 mensen op. Het is zonnig en droog met maxima tot 26 graden. Morgen is nog veel wolken. In de namiddag krijgen we brede opklaringen bij opnieuw 26 graden. Donderdag volop zon en warm rond 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien en felle regen.
6: De 70's top 1000 met Sebastian de Krop.

0: Het is origineel van de Schotse zangeres Kelly Mary, maar bij ons werd het populairder in deze versie van de Nederlandse zangeres Patricia Pai op 815. Who's That Lady With My Man? Er is de 70s top 1000. Sofia uit Brakel luistert mee. Weer zo'n supermooie top, laat ze weten. En Luc is blij met al die songs die je ja, anders veel minder vaak hoort. Wat een contrasten ook in stijlen en genres, zegt hij. Ja, dat is de 70s natuurlijk. Hè. Het was zo divers qua decennium. En dat ga je helemaal herontdekken de komende 2 weken. We zijn nog maar begonnen. Dit is dag 2 van in totaal 10 dagen 70s top 1000. Dit uur in de lijst. Een Vlaamse volkszanger met een klakje. Iemand die gaat werken met een bazas en houdt van veel schuim op het glas. Lumineefs vraagt aandacht voor onze natuur en haal de luchtgitaar ook wel maar uit de kast voor Robert Palmer straks. Eerst ga ik jou al zin doen krijgen in het zomerweer van de komende dagen met de Gypsum Brothers, een van die aanstekelijke en zonnige discoplaten van hen op 814. Non-stop dance.
1: De 70s.

Veel Nederlandse producties vandaag. Dit ook alweer House for Sale van Lucifer. De groep met de zangeres Margriet Eshuis. En Henny Huisman onder andere ook als drummer. Je kent hem van de Soundmix Show later. Alhoewel die niet mocht meedoen op dit nummer. House for Sale. En daarvoor de Gibson Brothers. Mark heeft ze ooit ontmoet. En stuurt via WhatsApp een fotodeur door beter. Super sympathieke mensen zijn het, zegt hij. Wel, ik het geloof het zo. Reageer zeker ook als jij een herinnering hebt bij de muziek via WhatsApp of de website nostalgie.plus. 812 nu, daar vind je Redbone.

0: Are All Wounded at Wounded Knee is hun bekendste, maar blij dat dit ook in de lijst staat. Come and Get Your Love van Redbone.
1: Straks in de 70's Top 1000. This will be
0: everlasting love. Natalie Cole komt eraan met het vrolijke This Will Be op 811. En ook de warmste stem van Vlaanderen.
2: Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee.
0: En dat is Louis Neefs. Ik mag mijn favoriet van hem spelen. Laat ons een bloem.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Ik hoor weer elke boodschap.
9: Oma, ik moet pipi doen.
8: Ook de kleinste.
9: Allee, oma.
7: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf €179 per maand in lease and go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vindt de vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
18: IKEA.
19: IKEA.
18: IKEA.
19: IKEA.
17: Meer info op ikea.be.
20: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
21: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
20: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
21: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: De 70's Top 1000. Nostalgie.
0: Nummer 811.

0: Nostalgie's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen, begraven.

Gisteren speelde Leen al aan het strand van Oostende. Dit is een tweede notering in de lijst. Laat ons een bloem van Louis Neefs op 810. Straks ga je meezingen met de Poptops en Mami Bloeg, Penny McLean, ook Silver Convention, solo met Lady Bump. Eerst een van die stijl-iconen uit de muziek, want hij was vaak mooi in pak, inclusief een das. Robert Palmer op doktersbezoek in deze Bad Case of Loving You.

Ah, Penny McLean stuurt Bert via onze website. Ik zie ons nog staan in de parochiezaal. Ik was een jonge gast met blinkende schoenen en een veel te groot hemd. Als dit nummer begon, stond de hele onze bende op de dansvloer. Iedereen deed alsof hij kon bumpen, maar eigenlijk was het vooral veel lachen. Wat botsen en vooral elkaar net niet op de tenen trappen. Lady Bump van Penny McLean. Eentje hoger op 807, de Pop Tops met Mommy Blue.

0: zingen Engels met een licht accent, maar dat is zo gek niet, hè, want het is een Spaanse groep op 807 poptops met Mami Blue.
1: Straks in de 70s top 1000.
2: Now there's a way and I know that I have to go away.
0: Cat Stevens komt eraan in de lijst. Father and Son. En het is 3:30 geweest. Ja, de schoolbel is ook al geweest. Want School's Out, Alice Cooper, is ook onderweg.
3: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto.
6: Let's go!
5: Omdat het kan.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70's Top 1000.
13: Top 1000.
14: Nostalgie.
13: Nummer 806.

is het altijd voor een aperitiefje. Goh, waarom ook niet, hè? A Glass of Champagne, het was Sailor op 805 in de 70s top 1000. Straks de mannen van Mutt. Ik speelde gisteren al Ella Lucy, straks The Secret That You Keep. Alice Cooper ook. Eerst de man met de klak en het rode sjaaltje, want dat hoorde ook bij zijn look.

0: Iets braver dan je gewoon bent, misschien wel van Mud. Patrick uit Heerlen stuurt. Dit stond in mijn top 3, The Secret That You Keep van Mud. Trouwens, wist je dat je nog steeds kan stemmen op de bovenste 20? Ga naar nostalgie.plus en kies wie jij op 1 wil. Het is bijna 4 uur. Domi is er zo meteen met de 70s top 1000 aftershow. En ook bij hem heel wat leuke 70s pareltjes. Denk aan een hotshot van Karen Young bijvoorbeeld, of I Was Made for Loving You van Kiss. Ik heb de nummer 801 nog in de 70s top 1000. En daarvoor moeten we in New York zijn. Een gelegenheidsformatie met onder meer Lou Rawls en Billy Paul. De Philadelphia International All-Stars.
1: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was, they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
5: Go Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Oei, nog maar tot 21 juni?
6: Yep, info op telenet.be.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
11: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
12: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
13: En omdat we er maar geen genoeg van kunnen krijgen van die lekkere 70s muziek, ga ik nog even door tot 7 uur vanavond in de 70s top 1000 aftershow, waar je tracks hoort die niet in de lijst staan en die er nog aankomen natuurlijk, met zometeen Your Golden Years, Kiss and I Was Made for Loving You. Maar eerst maken we tijd voor het nieuws van 4 uur met Vrouwtje. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is mogelijk een giftige stof vrijgekomen. De omgeving is uit voorzorg onmiddellijk afgesloten, net als de volledige toegangsweg, omdat het gas mogelijk dodelijk is bij het inademen. De brandweer onderzoekt nog om welk gas het precies gaat. Volgens de burgemeester kon iedereen zelf het gebouw verlaten, maar het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd. De helft van de Belgen is nog vaak onwetend over zijn pensioen. Dat blijkt uit een bevraging van België's Bank. Bij de 45 tot 54-jarigen heeft zelfs 62% geen idee hoeveel zijn wettelijk pensioen netto bedraagt. En dat zorgt vooral voor onrust. Want de meesten verwachten dat het wettelijk pensioen niet volstaat om zijn levensstandaard te behouden. Toch kijken we opvallend positief uit naar ons pensioen. Ruim 7 op de 10 ziet het als een nieuwe levensfase met meer tijd voor wat je graag doet. De leiders van de G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren. Dat hebben ze beslist op de tweede dag van de G7-top in Frankrijk. Het ging er deze ochtend over de oorlog in Oekraïne. De leiders van de belangrijke industrielanden willen strengere sancties tegen Rusland. Ook Amerikaans president Trump is er aanwezig en benadrukte nog eens dat Rusland een akkoord moet sluiten met Oekraïne. Trump en de Oekraïnse president Zelensky hebben daar kort over samengezeten, voor het eerst sinds hun ontmoeting in december. Het is zonnig en droog met maxima tot 26 graden. Morgen eerst nog veel wolken. In de namiddag krijgen we brede opklaringen bij opnieuw 26 graden. Donderdag dan volop zon en warm rond 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien en felle regen.
15: De 70's Top 1000
11: Aftershow met Dominique Kromme. Nostalgie.

En als je de jaren 70 bewust hebt meegemaakt en bijvoorbeeld naar de discotheken ging in deze tijden, dan word je meteen teruggecatapulteerd naar van die dansvloeren, bloedheet onder die warme spots, want in die tijd waren natuurlijk nog geen ledspots zoals tegenwoordig. Af en toe kreeg je een beetje stoom op de vloer, een rookmachine en natuurlijk de opgelichte dansvloer. En Karen Young op de radio met Hotshot. Goedemiddag, dit is de 70's Top 1000 Aftershow met zometeen Paul McCartney. Dat is voor na Cliff Richards.

0: zijn ultieme ode aan de grote liefde van zijn leven, Linda McCartney. Opgenomen in een studio met de bandleden, gewoon rondom zich, live gewoon ingespeeld. En zelfs het einde met de gitaar van Henry McCullough was gewoon geïmproviseerd vlak voor de opname. Dat was My Love van Paul McCartney en Wings, een heerlijk nummer hier in de 70's Top 1000 Aftershow. Met zometeen Blondie, Heart of Glass.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Wij zitten vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh. Ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Yellow. Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
13: Peugeot.
14: Knaldi.
13: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

En toen had Debbie er geen zin meer in en zag ze, en zei ze tegen haar bandleden van doen jullie maar even verder. Het leverde een strakke, maar lange outro op van een reggae-nummer genaamd The Disco Song, want zo begon het allemaal. Het werd later omgebouwd tot Heart of Glass. En dat veroverde de New Yorkse dansscène in de jaren 70, eind jaren 70. Blondie hier bij Nostalgie Plus in de 70s Top 1000 Aftershow. Waar we heel lekkere muziek voor je hebben klaarstaan. Straks onder andere nog track van AC/DC en George McRae zie ik ook staan, klaarstaan. En nu blijven we op de dansvloer ergens in Amerika met Evelyn Champagne King en Shame.

dat er soms vreemde manieren zijn om een muziekcarrière te beginnen, moet je bijvoorbeeld Rick Astley niet vragen. Die begon ooit als koffiejongen in een studio. En ook bij haar was dat het geval. Zij werkte als schoonmaakster in de studio in Philadelphia toen ze ontdekt werd. Shame was dat van Evelyn Champagne King. En nu AC/DC. The show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

Soms moeten liedjes niet heel erg ingewikkeld te zijn om je te raken. En dat was bij deze helemaal het geval. Bernie Taupin vatte de prachtige frustraties samen van een liefde die langzaam doodbloedde. Sorry seems to be the hardest word, 1976. Een van de vele hits van Elton John uit dat decennium. Carrière die nog veel langer, tot nu de heden ten dagen nog altijd blijft duren natuurlijk. Als je wilt stemmen op de bovenste 20 van onze 70's top 1000, kan dat via onze website Nostalgie Plus om het nog helemaal overhoop te gooien. En dit is nog zo'n disco classic, 1974, George McRae.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meenemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
0: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarde op kia.be.
5: De 70's Top 1000.
6: Aftershow.
7: Nostalgie Plus.

Een van de meest toonaangevende bands uit de 70s. En toch ben ik een klein beetje teleurgesteld in jullie, want jullie hebben er maar 4 keer in deze lijst gestemd. Uiteraard staat Hotel California ergens bovenaan in de top 20. Dus die zou je eventueel nog een extra duwtje kunnen geven door even te surfen naar onze website nostalgie.plus. Eagles waren dat met One of These Nights. En nu naar Johnny Nash. Okay.

begin jaren 70 maakte hij de ultieme anti-oorlogssong als War. En eind jaren 70 ging hij eerder echt de discotour op met dit liedje hier, Eye to Eye Contact van Edwin Starr, want dat was zijn naam. Dit is de 70s Top 1000 aftershow waar we nog extra kunnen genieten van al die heerlijke 70s muziek met zometeen een groep uit het Nederlandse Den Haag die het klaar wist te spelen om een grote Amerikaanse hit te scoren. Die ga ik niet draaien. Ik ga wel iets anders draaien van Shocking Blue zometeen. Dat is voor na Roger Whittaker. Now

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
0: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
4: Nostalgie. Maar ondertussen blijven we natuurlijk de lekkerste 70's muziek voor je draaien hier ook in de 70's top 1000 aftershow. Wat staat er klaar zometeen? John Denver met Take Me Home, Country Road en Michael Jackson van zijn eerste grote solo debuut. Don't stop till you get enough. Maar eerst tijd maken voor het nieuws van 5 uur met Vrouwtje.
5: Goedemiddag. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is mogelijk een giftige stof vrijgekomen. De omgeving is uit voorzorg onmiddellijk afgesloten, net als de volledige toegangsweg. De gassen zouden zijn vrijgekomen in een laboratorium. Volgens de burgemeester kon iedereen zelf het gebouw verlaten, maar het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het rampenplan is afgekondigd. De brandweer onderzoekt nog om welk gas het precies gaat, maar het zou wel om een kleine hoeveelheid gaan. Ook deze zomer kan je in bijna alle badplaatsen in Europa veilig zwemmen. 96% van het Europese zwemwater voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. In 8 op de 10 badplaatsen was het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van het Europese Milieuagentschap. Ons land doet het wel iets slechter. In 7 op de 10 gevallen was het water van uitstekende kwaliteit. De Amerikaanse president Trump is bereid om de sancties tegen Russische olie opnieuw in te voeren. Dat zei hij na zijn ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky op de G7-top in Frankrijk. Volgens Trump kunnen de VS opnieuw sancties invoeren tegen Rusland, omdat de olieprijzen weer dalen door het principeakkoord met Iran. Op de G7-top zaten de belangrijkste industrielanden vandaag samen over de oorlog in Oekraïne, maar ook over de oorlog in het Midden-Oosten. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 26 graden. Donderdag volop zon bij 31 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen.
0: De 70's Top 1000.
3: Aftershow met Dominic Kromme.

En dan te bedenken dat hij nog nooit een voet in West Virginia had gezet op het moment dat hij dit nummer schreef. Maar hij kreeg zijn inspiratie toen hij door Maryland reed om er een country classic van te maken in de jaren 70. En het werd de koning van de country, ook bij ons. John Denver, Take Me Home Country Roads hier bij Nostalgie Plus. Tijd nu voor Steve Harley, wou ik eigenlijk nog zeggen. And come up and see me. Make me smile.

0: lekker douche genomen, haartjes gekamd, de mooiste kleren aangetrokken en een lekker parfumtje opgedaan en je kan gaan dansen. Zo was dat in de jaren 70. Dancing on the Saturday Night van Barry Blue, Nostalgie Plus, met de lekkerste 70s muziek hier in de 70s Top 1000 Aftershow. Met straks een plaat van een band uit Nederland die op dat moment eigenlijk op het puntje stond om uit elkaar te gaan. En dan scoorden ze daar plotseling in één keer een grote hit. Ik heb het over Earth and Fire uit 1979 met Weekend.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: De 70's Top 1000
8: Aftershow Nostalgie Plus.

Mensen die in de jaren 80 zijn opgegroeid kennen het natuurlijk als tune van de tv-serie The Golden Girls. Toen werd het door een vrouw gezongen. Dat nummertje was al veel langer uit. Andrew Gold, Thank You For Being A Friend. Dit werd wereldberoemd in een versie van Elvis Presley. Eind jaren 70 werd er een soort van R&B's blues sausje overgegoten door Ry Cooder.

Zo goed dat het in de jaren 80 nog een keertje opnieuw een grote hit werd, maar dan in een klein beetje een remix-versie. Uit Engeland waren ze afkomstig. De band heette The Real Thing. You to me are everything. Straks gaan we naar de Golden Earring en een allergrootste hit. En dat was uiteraard Radar Love. Nu eerst blijven we in eigen land met een plaatje dat ooit nog gecoverd werd door Bart Peters. Wiltura, hier is Linda.

0: op stroom.
1: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

Een track waarop je nog kan gaan stemmen via onze website nostalgie.plus om die hele top 20 nog een keertje overhoop te gooien. Dat is Radar Love van The Golden Earring. En dit is een liedje speciaal opgenomen voor zijn dochtertje Aisha dat net geboren was. Stevie Wonder.

liefhebbers van de zeezenders die naar de zeezenders luisterden in de jaren 70 en zo waren er wat. Denk bijvoorbeeld maar aan Veronica of Radio Caroline en Radio Noordzee. En het was die laatste Radio Noordzee, Nederlandse zender, die dit als vaste tune gebruikte. Man of Action van de Les Reed Orchestra. Kate Bush,

ideale song om als het mooi weer is, je raampje naar beneden te doen. En dan ondertussen lekker meezingen met Judas et si tu n'existe pas. Carole Beyer-Sager was al bekend als voornamelijke schrijfster van heel wat andere nummers. En in 1977 besloot ze zelf een liedje op te nemen. En dat is dat leken. You're moving out today.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
7: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
8: Na zijn periode met Art Garfunkel ging Paul Simon gewoon solo door in de jaren 70. Straks ga ik een van zijn hits draaien, Mother and Child Reunion. En zo meteen lekker opgewekt het volgende uur inzetten met Maxine Nightingale hier. Maar eerst tijd voor het nieuws van 6 uur. Hier is Vrouwke. Goedenavond.
9: Goedenavond. Er is dan toch geen giftig gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek. Eerst was er sprake dat een giftige stof was vrijgekomen, maar de brandweer heeft het volledige gebouw gecontroleerd en veilig verklaard. Het gemeentelijke rampenplan is ook opgeheven. Het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Die wordt nu hersteld. Er vielen dus ook geen slachtoffers. De Amerikaanse autobouwer Tesla heeft misleidende data gebruikt om Europese landen te overtuigen van zelfrijdende auto's. Dat ontdekte persagentschap Reuters. Volgens onderzoekers verwees onder meer topman Elon Musk naar statistieken die zouden aantonen dat het zelfrijsysteem tot 10 keer veiliger is. Maar dat is onjuist. In ons land kan je sinds vorige week met zo'n zelfrijdende Tesla rijden. De onthullingen van Reuters veranderen daar niets aan, meldt mobiliteitsminister De Ridder. En meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten werkt aan een vrijwilligerskorps. Dat staat in het Vlaams Defensieplan van minister-president Diependalen en Vlaams Binnenlandminister Krivits. Die korpsen helpen bij noodsituaties zoals bij overstromingen of andere kleine rampen. Zo'n 100 gemeenten hebben al een vrijwilligerskorps opgericht en nog eens 60 zitten in een voorbereidingsfase. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 26 graden. Donderdag volop zon bij 31 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen.
7: De 70's Top 1000
6: Aftershow met Dominique Kromme. Nostalgie.

Paul Simon had zijn periode met Art Garfunkel erop zitten en hij ging solo verder. En dat bracht hem verschillende topalbums uit. Dat werden trouwens allemaal bijna classic albums. En dit was van zijn eerste grote soloalbum uit 1972, waarvoor hij heel speciaal naar Jamaica trok om speciaal die reggae groove goed te kunnen oppikken. Dat was Mother and Child Reunion van Paul Simon na Maxie Nightingale, Right Back Where We Started From. Zometeen een echte belpop classic van Wim de Kranen, een ode aan zijn zoon Ramses. Hij noemde het nummer wel Tim, dat is voor na de Nederlanders van de Dizzy Mans Band.

was droog en heet. De lijven plooiden naar de hooivork en stonken naar het zweet.

0: Een van de meest iconische Belgische nummers ooit gemaakt. Wim de Kranen met Tim om 7:12. Nostalgie Plus. De 70s Top 1000 Aftershow. Met straks een track van het album Rumours van Fleetwood Mac. Don't Stop.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Go Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
5: Yep, info op telenet.be.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.

0: liedje bij Bon.
1: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

0: De 70s Top 1000.
1: Hatsikiti.
2: Aftershow.
3: Nostalgie Plus.

is een spreekwoord dat zegt: voor geld danst de beer. Voor geld doen mensen heel wat. En dit was afkomstig van het Philadelphia label, waar flink wat goede muziek van aankwam in de jaren 70, de OJ's. En For the Love of Money. We gaan zo meteen weer naar die briljante soundtrack van Saturday Night Fever met de Bee Gees. How Deep Is Your Love? Draagnummer erop is Julien. Claire.

In totaal staan ze 7 keer in de lijst genoteerd. En met Staying Alive staan ze in de top 100, zal je niet verbazen. Maar daar kan je niet op stemmen. Overigens, op die hoogste... excuseer. Op die hoogste 20 zit iets in mijn keel. Excuseer. Zal ik de volgende dan maar instarten gewoon? Dat is misschien handiger. 10cc. Life is a minestrone.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kijk dit, KBC. Beweegt met je mee.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kunt het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Code yellow!
10: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
11: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels. 1+1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
15: Peugeot.

De Coming Outs zochten hun inspiratie bij Thelma Houston. Die haar inspiratie dan weer zocht bij Harold Melvin en de Blue Notes. En dit was zo'n lekkere disco-hit uit 1977 in de 70s Top 1000 Aftershow. Waarin we gewoon lekker doorgaan met het draaien van die lekkere 70s muziek. Of hoe kan het anders? Don't Leave Me This Way. En nu nog zo'n topartiest uit de 70s. Boz Keks.

groot theatraal. En ook medewerking van Rick Wakeman, de man van Yes. De piano werd bespeeld door hem op deze legendarische, magistrale classic van David Bowie himself. 1971 en Live on Mars. Ik heb zo meteen nog Tony Christie voor je met I Did What I Did For Maria. En dit is nog Umberto Tozzi met Gloria. En morgen nog meer 70s in je radio, want dan gaat de lijst gewoon verder. En morgenavond zijn we er weer met de 70s Top 1000 Aftershow. Veel plezier met Anne zometeen.

0: Bestel nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta. Zo

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Bij Pizza Hut. Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
1: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
2: Een hele maand 70 scoren bij Nostalgie Plus, ook na de uren van onze top 1000. Jouw verhaal, welkom. Your golden years. Nostalgie Plus. Papa Joe staat klaar. Eerst nieuws, dat krijg je van Fraukje.
3: Goedenavond. De bemiddelingsgesprekken tussen de directie en de vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner hebben niets opgeleverd. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van het personeel daarom het werk opnieuw neergelegd op Brussels Airport. De bonden hadden 5 concrete eisen, maar volgens hen weigerde de directie om daar nu al op in te gaan. Gisteren was er al een spontane staking uitgebroken bij Aviapartner. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op de luchthaven van Zaventem. Maar de hinder zou nu beperkter zijn. De Amerikaanse autobouwer Tesla heeft misleidende data gebruikt om Europese landen te overtuigen van zelfrijdende auto's. Dat ontdekte persagentschap Reuters. Volgens onderzoekers verwees onder meer topman Elon Musk naar statistieken die zouden aantonen dat het zelfrijsysteem tot 10 keer veiliger is. Maar dat is onjuist. In ons land kan je sinds vorige week met zo'n zelfrijdende Tesla rijden. De onthullingen van Reuters veranderen daar niets aan, meldt mobiliteitsminister De Ridder. Een Russisch oorlogsschip heeft een waarschuwingsschot afgevuurd richting een plezierjacht in het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het gebeurde op tientallen kilometers van het Britse eiland Wight, buiten de Britse territoriale wateren. Er zouden geen gewonden zijn en het schip raakte ook niet beschadigd. Het Russische oorlogsschip vaart al een tijdje langs de Britse kust. Dat moet het Britse leger afschrikken om schepen van de Russische schaduwvloot te enteren. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 26 graden. Donderdag volop zon bij 31 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen.
2: Dankjewel, Fraukje. En het gaat traag op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. 16 minuten aanschuiven daar tussen Sint-Niklaas Centrum en de Krijgsbaan. Ergens anders is dat niet langer dan een kwartier.
0: Jouw verhaal.

zweten in Seattle voor de Duivels gisteren, letterlijk en figuurlijk. Maar misschien ken jij nog wedstrijden uit het verleden die net daarom legendarisch waren. Als voetbalgroentje roep ik in deze WK-week je hulp in om mij om te turnen tot rechtmatige supporter. En vanavond ga ik met jou graag op zoek naar legendarische voetbalmatchen. Welke moet ik zeker kennen? Welke wedstrijd vergeet jij nooit meer? En waarom was die dan wel zo bijzonder? Scoor jouw plek hier in de uitzending door jouw verhaal te delen via nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800.

Space en Vree in de 70s met deze Beatle, My Sweet Lord. Noodknop ingedrukt hier. Van welke voetbalwedstrijden moet ik als leek zeker weten? Lucia reageert via WhatsApp. Dag Anne, als je één match moet kennen, dan toch wel die van België tegen de Sovjet-Unie op het WK van 1986. Ik zat toen met mijn broer en vader voor de televisie. Bij elke goal sprongen we recht en daartussen was het gewoon nagelbijten van de spanning. Dat was de eerste keer dat ik echt voelde, wij Belgen kunnen grootse dingen in het voetbal. Nummer 1 dus, Lucia, ik onthoud België-Sovjet-Unie 86 en ik denk dat ik daar toch nog wel vaag iets van weet.

0: België begon het WK tegen Egypte gisteren. Geen droomstart, maar met Lukaku als redder van dienst toch nog een gelijkmaker. Straks ontmoet Frankrijk Senegal als opwarmertje. Daar naartoe zoek ik jouw meest legendarische voetbalwedstrijd. Welke zou je zo weer willen beleven? Nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. 70's feestje zo dadelijk met de Police na Belgisch Goud.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

0: Ik lees dat Sting vooral fan is van Newcastle United. Kent ongetwijfeld meer van voetbal als ikzelf. Hoewel, ik leer bij deze week. Ik leer bij. Sophia schrijft bijvoorbeeld dat ik zeker moet weten van de wedstrijd Nederland-België in 85 voor de plaatsing voor het WK. En dan staat daarbij, dat vind ik wel grappig, iedereen herinnert zich dat. Nee, nee hoor, Sophia. Ik vaag misschien, maar toch niet zo. Goeie avond.
1: Goedenavond. Sorry daarvoor.
0: Nee, geen probleem. Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Maar ja, bij mij, daar was gewoon... Ja, ik denk dat er wel eens een voetbalwedstrijd op stond, maar het werd toen zo niet... Ja, het werd al zeker niet gevierd in ons gezin. En mijn vader was niet zo sportminded of zoiets. Dus, maar bij jou was dat helemaal anders.
1: Oh ja. Bij mijn ouders, mijn vader, alle voetbalmatchen, soms tot vervelend toe als kind.
0: Ja.
1: Maar nu uiteraard volg ik mijn vader in zijn voetsporen op.
0: Ja.
1: Dus ja, het bepaalt wel veel, denk ik, inderdaad.
0: Ja, zeker. Ik kijk nu ook wel eens en dan wordt het meer een beleving. En ik denk dat dat vooral maakt. Maakt of kraakt of je blijft kijken of niet. En het is ook zo, en zeker nu in de WK-sfeer, is het echt... komt iedereen weer samen in dat voetbal, hè?
1: Ja, dat is het leuke daaraan als de Rode Duivels voetballen. Iedereen samen.
0: Ja. Zeg, en waarom moet ik deze wedstrijd kennen?
1: Het is voor mij de wedstrijd als kind. Omdat we toen... waren we nog niet zeker dat we mochten naar 2K gaan in Mexico.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat was of Nederland of België. En we stonden 2-0 achter. En Georges Green, die kopte de Belgen... naar een delirium, denk ik. Maar ik de zadeleer erbij en daar is het mij nooit.
0: Ja, die was legendarisch, dat weet ik wel nog. Hè? Die was legendarisch,
1: ja.
0: Hè?
1: Dat ja, was... super.
0: Dat doet niemand hem na. Dat doet hij toch? Ja. Ja.
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Ja. Nee. Ja. Heb je gisteren gekeken?
1: Ja.
0: En?
1: Ja, ik denk dat er nog een beetje werk aan de winkel is.
0: Ja. Heb je een soort van pronostiek?
1: Ik had eerlijk gezegd de Belgen 1-2 verloren gegeven tegen Egypte.
0: Ah, toch wel?
1: Omdat ik vind dat de verdediging bij ons niet zo goed is. Soms zijn dat open deurdagen in de verdediging. En ja, maar Salah, dacht ik, die is heel gevaarlijk. Maar ja.
0: Hmm.
1: De aanval alleen maakt de match niet, hè.
0: Ja, dat zeg ik dan
1: alleen,
0: maar.
1: Dat is misschien weer al... een beetje te moeilijk voor
0: me. Ja, maar als ik je zo hoor, Sophia, dan is het niet meer wat het geweest is. Of vergis ik mij?
1: Voor mij niet. Ik vind, maar ofwel is dat omdat dat mijn herinneringen zijn, maar ik vind de oude generatie van de jaren 80, 2K in Spanje in 82, dan Mexico 86, omdat toen waren dat geen vedetten zoals nu.
0: Ah, oké. Okay. En wat is er dan precies veranderd? Mening. Wat bedoel je met het waren toen geen vedetten zoals nu? Wat maakt dat het anders is?
1: Maar die speelden voor het spel nu, denk ik, hè, dat is mijn mening maar. Hè.
0: Hm?
1: Maar nu, die verdienen zo heel veel. Als je ziet, ze komen toe, allemaal met muziek op hun oren, zo, niemand praat. Vroeger de Rode Duivels kwamen aan en die babbelden, die droegen een kabas. Dat waren geen vedetten.
0: Ja. Ik snap het. Ze zitten eigenlijk niet meer echt in het spel daardoor. Misschien.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ik weet het niet, maar ja. Het is natuurlijk ook de maatschappij is veranderd. Hè.
0: Ja. Ja, er zijn veel meer vedetten. En ook, je bent ook veel sneller beroemd, hè?
1: Ja.
0: Voor niks, eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja, voilà. En dat is voor mij dan de mooie voetbaltijd van de Rode Duivels. Ook als supporter, nu aan kijk ik ook, hè, maar het is anders.
0: Ja, voetbalnostalgie. Ik hoor het heel graag hier op deze plek. Dankjewel, Sophia, om te delen. Ga je straks kijken?
1: Ja, naar Frankrijk, Senegal, alleszins. En misschien naar, wat was het, Irak tegen Noorwegen.
0: Ja. Hoe laat is die tweede wedstrijd?
1: Ik denk dat dat 11 uur is. Hè?
0: Ja. Ja. Dan nog maar even een paar classics nu.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel om te delen, Sophia, en geniet ervan, hè.
1: Dankjewel.
0: Joe. Dankjewel. Nostalgie Plus.

Hij zit er sowieso bij die eerste 20 in jouw 70s top 1000. Maar je mag hem nog plaatsen, Dancing Queen van ABBA. Gewoon even naar de website en dan doorklikken op de 70s top 1000 knop links. En daarna luisteren en genieten maar. De 70s, zoals je ze alleen hier beleeft bij Nostalgie Plus.

0: jouw meest memorabele voetbalmoment. Johan noemt de verloren finale van het EK voetbal 1980 in Italië met Wilfried van Moer. Zelden meegeleefd als toen. Ja, misschien ben ik toch niet zo'n voetballeek. Want ja, Wilfried van Moer ken ik ook natuurlijk. Maar dan vooral van het bistro dat hij uitbaatte in mijn geboortestad Hasselt. Muziek, muziek, dat is meer mijn ding. Bob Marley en de Wailers komen eraan.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.

WK en 70s feest onder een stralende zon op deze dinsdag. Leen telt morgen verder af vanaf 9 uur. Daarna Michel bij de lunch tussen 12 en 2. Seb rond dan af met de hoogst genoteerde in jouw top 1000. En Domi vat nog even samen tussen 4 en 7 in de aftershow. En wij vieren met Grace Jones zo dadelijk. Eerst even dat voetbal of wat ander vuur aanhalen met The Doors.

La Vie en Rose in het thema, helemaal in het thema in het Frans. Want straks komt Frankrijk uit tegen Senegal in het WK voetbal. Frankrijk, zoals ik heb begrepen, met klinkende namen, maar ook Senegal zou volgens kenners wel eens kunnen verrassen. Wij komen in de sfeer in jouw verhaal met die wedstrijden uit het verleden die voor jou legendarisch waren. Als voetbalgroentje heb ik er helaas niet veel van meegekregen, dus deel graag welke wedstrijd moet ik absoluut kennen. Jouw meest legendarische voetbalmatch, koppen maar jouw verhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Millie Jackson, my man is a sweet man. Giovanni uit Leuven zegt: dag Anne, de match die jij zeker moet kennen is België-Argentinië 82. Dat was nog tegen de wereldkampioen van toen. Ik was jonge vader en had mijn dochtertje op schoot. Zij sliep door bijna heel de match heen, terwijl ik bijna door het plafond ging als België scoorde.

Als dat geen 70s feest is met Go Like Elijah. En dat duurt nog anderhalve week trouwens. Stem je top 20, hè? Stem je top 20 via onze website nostalgie.plus. Ondertussen krijg je van mij de man die zijn naam gaf aan Lionel Messi. En een van de zachtste stemmen uit onze Classics collectie. En Bart, die komt er ook nog bij. Want die gaat ons uitleggen wat een politiecontrole met legendarisch voetbal van doen heeft.

0: Ja, het is niet de eerste keer dat Mexico 86 voorbij komt in mijn postbus. Ik zag het eerder ook al staan en ook hier bij Bart. En ik snap eigenlijk precies waarom deze wedstrijd voor hem zo geweldig blijft. Een hele goede avond, Bart.
1: Hallo, dag aan.
0: Er hangt een hele bijzondere anekdote aan Mexico 86 vast voor jou.
1: Ja, wel. Eigenlijk Mexico 87 moet ik zeggen. Maar het begon wel in 86. Ik was heel onder de indruk natuurlijk van al die beelden van Mexico. Dat zag er een fantastisch land uit. Ik was toen student. En ik was helaas dat jaar, ik weet niet, misschien mede door het wereldkampioenschap dat midden in de examens viel, niet geslaagd. En ik zou uiteindelijk niet pitten om dadelijk mijn jaar opnieuw te doen. Ik dacht, ik ga een sabbatjaar nemen. Dan ben ik 3 maanden gaan werken in de fabriek. Tennis racketfabriek trouwens, Nauwaard in Roeselaar. Dat was toen het merk van André Agassi.
0: Ja.
1: Maar we zijn nu over tennis bezig, niet over voetbal gaan.
0: Het mag over van alles gaan.
1: Ja. En ik dacht, waar ga ik daar nu mee naartoe? En ik dacht, ja, Mexico, ik heb dat gezien op televisie, ik wil daar naartoe. Dus dan ben ik naar Mexico geweest. En heel het land doorgereisd, alles met openbaar vervoer. 12.000 kilometer in het zuiden, in de Caribische stranden, in de jungle, in het noorden. Maar op weg met de bus naar Amerika, want dan ging ik dat ook nog doen. 2 maanden Amerika en 1 maand Canada. Zaten we in Sierra Nevada, werden we plots ingehaald door een Chevrolet Camaro, dat was een soort sportwagen. En er sprongen daar mannen met cowboyhoeden uit.
0: Yeah.
1: En machinegeweren. En ik dacht, ja, dat zijn struikrovers of zo. Maar dat bleek federale politie te zijn, undercover, op zoek achter drugs.
0: Ah, oké.
1: En ik was de enige blanke man op die bus. Dus ik was natuurlijk verdachte nummer 1. Die dachten dat ik een Amerikaan was met drugs in mijn bagage. Dus ik moest van die bus stappen met mijn handen tegen de bus. Met de mitraillette in mijn rug. En dan werden helemaal gefouilleerd. En ze vroegen, van waar kom jij? En ik zei, Belgica. En het eerste en het enige wat dat ze gezegd hebben is, ah, los diablos rojos. En dan was het in één keer allemaal goed. Dan mocht ik direct weer in de bus opstappen. En mochten we onze weg verder zetten.
0: Wow.
1: Dus blijkbaar was dat een houden, een soort toverwoord. Maar die hadden zich heel sympathiek gemaakt in Mexico. Onder andere ook daar met dat weeshuis dat ze gebouwd hadden.
0: Ja.
1: Dus iedereen kende Los Diablos Rojos. Dat had natuurlijk ook heel ver gebracht. En dat bleek een magische code te zijn om direct dat alles in orde was.
0: Wat fantastisch.
1: En het heeft onrechtstreeks met voetbal te maken, maar ik vond het toch een leuke story.
0: Ja, en ik begrijp dat je dan nog langer bij blijft. Je hebt niet alleen Mexico 86, maar je hebt dan een 87 ook deze anekdote.
1: Ja.
0: Dus het zal niet rap uit je geheugen
1: nee,
0: gaan.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. En het is al bijna 40 jaar alleen. Ik mag er eigenlijk niet aan denken.
0: Hoe zeg je?
1: Ik zeg, het is al eigenlijk bijna 40 jaar geleden. Ik mag er eigenlijk bijna niet aan denken.
0: Dat het zo lang geleden is, bedoel je?
1: Ja, ja dat het zo lang geleden is.
0: Dat is verschieten,
1: en daarom luister ik waarschijnlijk ook dagelijks naar Radio Nostalgie. Hè.
0: Ja, want
1: omdat
0: is ook
1: ik zo'n old school ben. Hè.
0: Ja, ja, maar het is ook zo fijn dat het is wel lang geleden, ja, maar het is ook zo heerlijk om die herinneringen terug naar boven te halen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Wat een heerlijk verhaal.
1: Ik heb dat altijd gezegd, mensen die eens een sabbatjaar willen nemen, dat is geen verloren jaar. Als je daar iets leuks mee doet in dat jaar, dan heb je daar de rest van je leven nog contente mensen.
0: Ja. En zelfs 40 jaar later, hè Bart?
1: En zelfs 40 jaar later.
0: Je bent er nooit te oud voor,
1: toch? Mee op de radio.
0: Ja, je bent er ook nooit te oud voor, vind ik.
1: Nee,
0: want er wordt ook
1: wel
0: zo gezegd van, ja, maar je moet nu wel dan, want je gaat dat later nooit meer doen. Weet ik niet, hè. Kan altijd,
1: ja, maar,
0: hè.
1: Nee, maar ja, als je natuurlijk met kleine kinderen zit, is dat allemaal niet zo eenvoudig.
0: Ja,
1: hè.
0: Ja dat is waar, maar die worden
1: maar
0: ook groot. Hè.
1: Als je dan weer ouder, als je dan het huis uit bent, dan kunnen we weer zo'n dingen.
0: Het is dat. Ga je straks nog, want je bent aan het verbeteren, heb je me verteld. Je staat in het onderwijs. Ga je straks nog kijken naar het voetbal?
1: Naar het voetbal?
0: Ja.
1: Als ik klaar ben met de verbetering, ja. En anders kan ik het nog altijd oproepen ook. Hè. Dan zorg ik dat ik de uitslag niet weet en dan kijk ik iets kan
0: hebben. En wij zijn er ook. En ik zal het morgen misschien wel eens op de radio vertellen wat het was. Hè.
1: Ja.
0: Goed. Geniet er nog. En binnenkort vakantie dan, als ik het goed begrijp. En dank je wel om te delen, hè Bart.
1: Ja, graag gedaan.
0: Your golden years. Nostalgie Plus.

Gelukkig speelt Frankrijk vanavond tegen Senegal en niet tegen Nederland, want dan zou Dave toch even moeten kiezen tussen zijn Franse hart en zijn oranje roots. Benny laat weten dat hij heeft genoten van de Carpenters. Daarnet zijn nummer 1 voor onze, of jou eigenlijk, top 1000, 70's top 1000 met Yesterday Once More. En Luc die pent neer dat hij het hier bij Nostalgie Plus gewoon fantastisch vindt. Dat is heel helder, Luc. En Benny, dankjewel. Meer moet dat niet zijn. Of misschien toch na. Met Atomic en Blondie.

Mexico 86 blijft toch wel eerste keus vanavond, ook voor Bert. Niet één bepaalde wedstrijd, maar de hele sfeer van dat WK. Warm, laat, spannend en wij leefden op het ritme van de wedstrijden die gespeeld werden. Puur enthousiasme toen. En om hier en nu jouw enthousiasme te prikkelen, een vrolijke uit 76 zo dadelijk na

70's feest op Nostalgie Plus met 2 weken jouw 70's top 1000 en jouw verhaal deze week op het WK-veld. Geen heel vertrouwde omgeving voor mij. Voetbal is niet echt iets dat ik met de paplepel meekreeg. En hoe was dat voor jou? Daar wil ik ook morgen nog even naar kijken. Wie heeft jou leren kijken of supporteren en met wie deel jij voetbal? Stop misschien jouw voetbalverhaal voor morgen nu ook al in mijn brievenbus. Dat kan via nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800. En hier die andere sport, billen trillen, geloof ik.

Eurosong Nostalgie ten top met Matedades en Eristu uit 73. De match van de Rode Duivels tegen Egypte, lees ik, scoorde maandagavond 1,6 miljoen kijkers. Het is voorlopig de hoogste score op onze Vlaamse zenders dit jaar. Maar in het verleden haalde ons nationaal elftal vaak veel hogere cijfers op een EK of een WK. Is het dan toch een beetje vergane glorie, dat voetbal? Straks in ieder geval Frankrijk-Senegal of je kiest voor onze classics puur en onversneden Your Golden Years met een heerlijk gezapige uit 74 na 9 uur. Diana Ross heb ik ook nog voor jou en deze heerlijk Roxy Music en Angel Eyes.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij huilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Dus ja, is een beetje de Fellaini van Den Aldi. Hè.
1: Mechelen verdient gewoon om daar te staan.
0: Lukaku, daar hebben ze schrik van. Dat zag je meteen.

0: Goed, dag Frank, dag Frankie.
1: Dag Simon, goedenavond.
2: Alles goed Simon?
0: Alles is zeker goed. We zitten hier in de Wellington in Oostende, want de Rode Duivels hebben net hun eerste wedstrijd op het WK gespeeld.
1: Ja.
2: Ja.
0: Geen overwinning.
2: Nee.
0: Een gelijkspel is denk ik over 90 minuten terecht resultaat.
2: Dat heb je goed gezien Simon. Want ze hebben allebei kansen gehad. België kan verliezen, maar kon misschien op het einde ook nog winnen. Zo, dat soort match was het. En 1-1 was terecht, ja. Want Frankie heeft het aantal kansen genoteerd. 7-7 is het ongeveer.
1: Ja, ongeveer.
2: Maar België is wel ontsnapt. Begin van de tweede helft hebben de Egyptenaren echt twee goede kansen gehad. En,
0: ja, want we gaan de wedstrijd even
2: van begin
0: recapituleren. Egypte komt op voorsprong in de eerste helft 1-0. België maakt in de tweede helft gelijk 1-1. Maar daarvoor had Egypte inderdaad kans om er 2-0 van te maken, de wedstrijd door te doen.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Iemand die over de bal trapt, bal van opzij. Salah was ook wel sterk. Maar Moes, toch mannen om in de gaten te houden. En Meunier had het verdedigend heel lang moeilijk. Omdat hij vaak tussen twee man kwam te staan. En het eerste doelpunt. Ja, hij wist eigenlijk niet. Hij loopt achteruit. Frankie heeft dat meteen gezien. Hij loopt eigenlijk naar de verkeerde kant.
0: Ja,
2: en hij stond tussen twee mannen. Hij werd ook wel wat in de steek gelaten. Door
0: Trossard op dat moment, ja.
1: Ja, maar hij deed zo twee, drie stappen ging achteruit dan die nodig waren. Dus ik denk dat hij misschien dacht dat er een voorzet ging komen naar de man die opkomende was. Ja. De linksachter, want daar was, dat zagen we van in het begin, tussen de linksachter en de man die scoorde, Achour, was er vaak rotatie. Hè? En ik denk dat Meunier zich misschien dacht van er komt weer iemand. Hij was daar wel, maar hij deed twee, drie stappen achteruit, waardoor hij te veel ruimte gaf uiteindelijk aan Achour, die werd aangespeeld. Dus hij stond met zijn stappen die hij zette, stond hij eigenlijk in niemands land.
2: En, de andere,
1: en dat was niet nodig.
2: De anderen trokken ook allemaal naar de andere flank.
1: Ja,
2: en daardoor kwam hij tussen veel volk te staan. Te veel volk, duidelijk. Hè. Meunier is toch vooral goed offensief.
1: Heeft zich herpakt in de tweede.
2: Ja, hij heeft zich herpakt, maar vooral offensief. Hij geeft ook de assist, zullen we maar zeggen, van het doelpunt.
0: Ja.
2: En we kennen nog de Meunier van het doelpunt tegen Japan. Dat is zijn kracht. Maar zo achteraan blijft dat soms toch nog zoeken.
0: Het is een perfect brugje naar de opstelling, want geen De Kuiper in de basis. De reden daarvoor, volgens Garcia, voor de wedstrijd was, ik heb daar Doku, ik wil meer verdedigende stabiliteit, dus Kastanje, want achter Doku moet niet nog een aanvaller staan. Snappen jullie die uitleg?
1: Maar ik snapte dat wel, ja. Met Salah in de buurt, ook al spelen die nu eigenlijk in een centrale rol. Maar het idee, daar kon ik me nog wel in vinden. Want de Kuiper, hebben we dat gezien bij zijn invalbeurt.
2: Ja.
1: Ik zeg niet dat die slecht was, maar
0: Moeilijk.
1: Defensief is dat.
2: Stress ook. Hij straalde stress uit.
1: Niet altijd een zekerheid. Sijs.
0: Heeft nog niet veel mogen spelen. Nee, zeker niet start onder Garcia.
1: En daarom hem laten starten in de eerste match van een WK. Dan
2: ook,
1: dacht ik ook. Dat
2: is ook de jongste wel. Hè,
1: misschien niet. Dus dan vond ik dat nog niet zo'n slechte.
2: Nee, maar die redeneren ook. Wat is het nou 20 minuten? Ging dan Doku weg van de linkerflank. Ja. Want die werd altijd driedubbel gedekt. Dat deden ze wel zeer goed, de mannen van Egypte. En Doku, gaf er niet doorheen. En ook de stress of de druk op Doku die wij allemaal gelegd hebben. Hij stond al in dezelfde categorie als Jamal.
0: En Olis.
2: Ja, het is de nieuwe Messi. En hij is ook, wordt gewoon de vedette van dit toernooi. Dat gaat allemaal wel snel als het toernooi nog moet beginnen. En ik denk dat dat toch wel doorkomt bij die jongen. En ook, hij is dan in het nieuws geweest met zijn vrouw die hoogzwanger in Londen op hem wacht. Misschien gaat hij wel naar huis om een wedstrijd te missen.
0: Ja.
2: Dus dat denk ik toch wel in dat. En toch, hij is nog jong, is nog jong.
1: En ook, dat ligt extra druk. Hè. Hij denkt nu nog meer dan twee weken geleden van ik moet hier het verschil gaan maken.
2: Hij was de vedette, want overal zie je dan van wie is de sterspeler? Doku. Niet meer Lukaku of De Bruyne.
1: Ja, maar we hebben er inderdaad allemaal wel aan meegedaan.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Wij pleiten allemaal schuldig.
1: Nee, dus als ze jou vragen,
2: tuurlijk.
1: Wie hebben we nodig om ver te komen in het toernooi? Dan heb je een goede Doku nodig, een goede Bruyne, Lukaku, zoals hij is ingevallen. Een goede Courtois, dat hebben we allemaal nodig om eigenlijk ver te komen in het toernooi. Maar er moest gewoon ook sneller gevoetbald worden.
0: Maar het is natuurlijk voor hem niet makkelijk, want hij wordt niet gedekt. Zelfs niet dubbel gedekt, maar eigenlijk driedubbel. Je zag hem soms, pakt hij 1-2 en dan.
1: Ja, dat is waar. Dikwijls drie, maar dat komt ook. En ik heb dat al eens eerder gezegd. Als je Doku hebt, dan moet je niet daar nog bij komen. Als
2: Kastanje bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Want dan breng je meestal nog een tegenstander meer mee. Dus ja, dan krijgt Doku er niet twee, maar sowieso altijd al drie voor zijn neus.
2: En in principe, als Doku drie man op zich trekt, moet er ruimte komen op een andere plek. Maar dat lukte blijkbaar niet.
0: Maar daarvoor moet er snel gewisseld worden van kant.
2: Ja.
0: Een naam die jij heel graag wilt zien starten bij de Rode Duivels, Frank, is Hans van Aken. Die begon ook op de bank.
2: Ja, ik zeg dat al 5-6 jaar. Martinez luistert niet, Tedesco luistert niet. En nu weer, hij komt heel laat in. Ja.
0: Ten nadele van Onana, waar we al snel alle drie zeiden, moeilijke wedstrijd voor Onana.
1: Maar wat Frank net zegt over Hans van Aken,
2: 4-5 jaar,
1: dat zeg ik al. Hoeveel jaar speelt hij mee, Onana?
2: Zeker, ja.
1: Dat gaat gewoon niet snel genoeg, Simon, aan de bal. En niet zuiver genoeg. Oké, ik snap ook wel dat je zo'n type
2: Fellaini, hebt.
0: Ja, lange, sterke atleet, groot, bal afpakken. Stevig.
1: Maar aan de bal is dat, vind ik, niet genoeg. Ook al, en ik heb het ook al in de krant gezegd, dus hij heeft dan de bal en dan, oké, ik heb de bal, ja, zie je het, mannen, ik heb de bal, ja, we zien het, maar speelt hem nu. Hè? Ja. Laat dat spel vooruit.
2: Hij geeft de bal ofwel opzij of achteruit en als het vooruit is, is het vaak verkeerd.
0: Vaak verkeerd zou wij een beetje moeten spelen zoals Casemiro deed bij Real Madrid, de bal afpakken en meteen aan Kroos of Modric, zo snel mogelijk spelen, eraf en laat die twee genieën.
1: Sneller spelen, gewoon doen waarvoor dat je er staat, dat is ballen afpakken en geven. Ballen afpakken, geven.
2: Nou, want het is Fellaini, maar Fellaini was gewoon beter. Ja. Fellaini had betere voeten uiteindelijk toch. Een passing was sneller en kopte nog beter. En maakte Kroos met de kop.
1: Hij gebruikte zijn ellebogen ook.
2: Ja, ja, die kon zo. En die kon enorm de bal op de borst nemen. Hè. Hij kon enorm zo. Baf, zo. Dus hij is een beetje de Fellaini van Den Aldi.
1: Ja, maar dat is wel waar wat dat gezegd
0: is. Harde uitspraak.
2: Hard is dat, ja. Maar ik bedoel dat niet slecht, want binnen al die heb ik goede producten.
1: Nee.
2: Dat is waar. Maar ik wil maar zeggen, hij is niet van die categorie.
0: Nee. Een man die wel bij mij, bij jullie ook denk ik, weer punten scoorde. En bij Garcia ook denk ik, was zijn vervanger, Raskin.
1: Ja.
2: Begon eigenlijk, kwam goed in.
0: Begon de WK-kwalificatie wegens blessures van Onana als basisspeler. Verloor zijn plek dan nu dat het WK begon.
2: Hij heeft veel gespeeld, ja.
0: Als ik hem nu zie, hoe hij dan 40 minuten meespeelt tegenover de 50 van Onana. Gewoon veel beter, met veel betere passing.
1: Ja, natuurlijk. Sneller ook.
2: En ook zelfs in de tackle. Ja, hij is veel kleiner, maar hij heeft zoiets bitsig zo.
1: Ja, pitbullachtig. Hij kan zo happen.
2: Zoals Rajan Angolan in zijn jonge jaren.
0: Hij is wel minder atleet.
1: Ja, hij is minder atleet, maar hij is een betere voetballer. Hij is een soort De Voer. Een soort Steven De Voer.
2: Voer had nog een betere trap.
1: Ja, en kon ook wat hoger spelen in het veld. Ja. Maar Raskin is gewoon een goede speler. Het is inderdaad niet... hij is 1,65 meter, zeg zomaar iets. En dat is misschien een beetje een nadeel, maar aan de bal is dat gewoon echt goed.
2: Maar Garcia wil absoluut een verdedigende middenvelder. En hij vertrouwt Telemans daar blijkbaar niet in, want je kunt natuurlijk met Van Aken, De Bruyne en dan Telemans in de punt naar achter spelen. Maar dat doet hij niet.
0: Ja, Egypte was in theorie op papier onze sterkste tegenstander in de groep. Is het dan tegen Iran en Nieuw-Zeeland niet het moment om het toch eens te proberen? Of denken jullie, hij gaat dat absoluut niet doen, Garcia? Want hij wil absoluut die...
1: Hij heeft het nog niet gedaan. Hè? Dus ik denk nu niet dat hij het op het WK ineens gaat doen.
2: Nee, maar hij heeft wel rare dingen gedaan. Want er is wel veel geschoven. Op een duur was het wel bijna ondoorzichtig. Dan moest Doku in de spits gaan spelen.
0: En de ketelaren op rechts.
2: Doku heeft op drie posities gespeeld. Hè? En de ketelaren moest dan helemaal rechts gaan spelen. En dan mist Telemans het even niet meer... Maar dan is dat toch nog goed gekomen door die inbreng van Lukaku. Hè. Lukaku, daar hebben ze schrik van. Dat zag je meteen. En die trekt dan volk op zich. En Raskin deed een goede invalbeurt. Hè.
0: Het was natuurlijk wel een thema vooraf het WK. De spits, we hebben niet echt een spits. Lukaku kwam erin en die loopactie die hij doet na... in het nieuwsblad stond 22 seconden, dus dat gaat perfect getimed, gechronometreerd zijn. Hij komt erin na 22 seconden, één loopactie, hij krijgt uiteindelijk het doelpunt niet, maar de ketelaren...
2: Hij heeft de natuur om diep te lopen, hij heeft die kracht, want dat doelpunt maakt hij op zijn power en ook wel zijn snelheid op dat moment, want het is een own goal.
1: Het is een own goal,
2: Maar hij
1: maakt zijn...
2: Met zomaar ene die dat kan bij de Belgen, dat is...
1: En hij spreekt over impact hebben op het spel, dat heeft hij onmiddellijk...
2: Ja.
1: Dat was ook bij zijn invalbeurt in Kroatië, was dat ook zo. Hè. En, dat was vorig toernooi, zijn invalbeurt bij de rust tegen Kroatië, ook al miste hij een aantal kansen,
2: maar wel
1: was dat ook enorm. Dus dat is iedere keer als hij komt, dat heeft dat onmiddellijk impact.
2: Hij heeft ook zijn reputatie mee, die Egyptenaar.
1: Voilà, dat wou ik
2: ook
1: zeggen.
2: Ook meteen 2-3 man. Hè.
1: Ja, voilà, dat wou ik ook zeggen. Niet alleen op ons, op de Belgen, maar ook op de tegenstander.
2: Ja, ze hadden verschiet.
1: Lukaku hier.
0: Dus, ja, je merkt het ineens. Met de bal aan de voet, de versnelling is er nog niet helemaal de fitheid. Nee. Maar elke keer als hij de bal heeft, direct twee Egyptenaren erop om hem van de bal te zetten. Is hij dan ook de man, misschien de spits, dat de ruimte voor Doku kan maken als ze samen spelen? Oei.
2: Maar gaat hij het ook niet starten in de volgende match, denk ik.
0: Omdat hij dan misschien een dubbele dekking man van Doku
1: weg heeft. Van de kant.
0: Van de kant komt. Omdat ze kunnen niet meer 3 man op Doku zetten, want dan moet iedereen weg bij Lukaku.
1: Ja, in principe is dat dan ook een middenvelder die daar bij Doku komt. De verdediger plus de middenvelder. Sowieso gaat hij er altijd 2 voor zijn neus hebben, Doku. Want die reputatie heeft hij nu.
2: Tuurlijk. Van
1: Die mogen we niet 1-op-1 laten. Dus dat gaat altijd zo wel zijn. Maar je hebt een extra troef, een extra pion waar de tegenstander schrik van
2: heeft. Maar gaat Lukaku in de volgende match starten?
1: Nee, dat denk
2: dat
1: ik niet. Nee.
0: Dat denk ik ook niet.
2: Nee, dus we zullen ons dan toch weer moeten behelpen. En wat gaan we dan doen? Gaan we Fernandes Pardo zetten of toch altijd de Ketelaar?
0: Of de Doku centraal laten beginnen, want... Op de zijkant had dat
2: altijd... Maar dat ook wel raar.
1: Het zat meer in de match. Wel meer in de match.
2: Maar dat heeft zijn beste momenten dan gehad.
0: Het was vanaf de tweede helft dat hij in de punt... Want Frankie zag het meteen bij de aftrap. De Ketelaar staat op rechts en Doku centraal. Ja. Misschien is het enkel voor de aftrap. De analist in je kwam boven, Frankie.
1: Ja, maar de Ketelaar heeft het moeilijk in de spits.
2: Ja, het blijft allemaal zo gewoon zo.
0: Je merkt, het is geen echte diepe spits. Nee, het is alleen,
1: hij
0: is het...
1: wilde wel, ging een aantal keren wel diep. In het begin al sneller dan de tegenstander. Maar komt weinig van.
0: Maar daarom, Doku in de punt was wel... Hij was gevaarlijker dan langs de zijkant. Hij kwam meer aan de bal. Hij had geen 3 man rond zich, maar 2 mannetjes uitschakelen.
1: Ik zie niet Doku in de spits beginnen.
2: Nee, ik denk, dus alleen, denk dat hij terug naar de vleugel gaat.
1: Je moet niet ineens iets gaan doen dat je nog nooit hebt gedaan. Hè.
2: Nee, maar de Ketelaar heeft ook nog weinig op rechts gespeeld bij de Rode Duivels. Hè. Ja. Ik vond het al... Garcia zo. Ja, maakt er een boeltje van.
0: Wat hij in de oefenmatch tegen Kroatië wel deed... 3-5-2 met Doku was één van de 2 spitsen.
2: Dat was
0: Onana centraal.
2: Maar ik denk dat Onana een beetje...
1: Onana zou wel eens...
2: Die gaat op de bank starten.
1: Van de rekening...
2: Ik denk dat hij heeft geen goede beurt gemaakt.
1: Je kan Garcia zijnde denken van we wisselen niet te veel. Hè? Maar je kan ook zeggen één of twee wissels. En dan is... Onana wel een kandidaat, denk ik, om gewisseld te worden.
0: Het centraal duo dan van achter.
2: Ja.
0: Vooraf veel over gezegd en geschreven. Uiteindelijk een gooi Mechelen. Mm. Ik vond Mechelen een zeer sterke wedstrijd spelen.
2: Stabiel, heel solid, niks fout gedaan.
0: Een gooi daarentegen was 45 minuten goed, tot hij die kopbal terug doet op Marmoes. En dan lijkt het dat hij even mentaal...
1: Twee, drie mindere tussenkomsten of geen goede tussenkomsten.
2: Heeft eentje goed gemaakt.
1: Ja, met Marmoes, waar dat hij...
0: Te snel hapt.
1: Hapt eigenlijk. En Marmoes die dan versnelt op het juiste moment. Maar inderdaad, hij kwam goed terug.
2: En snel, hè.
1: Hij gaf nog een goed
2: die snelheid
1: tuntje.
2: Heeft Mechelen ook wel nodig naast hem. Ja. En zoals Ordóñez dat ook wel voor een groot stuk
0: Sila Kusunu ervoor hadden.
2: Kusunu,
0: dan maakt het Mechelen op zijn best als hij een snelle atleet naast zich heeft.
2: Maar het is ook wel straf dat een gooi op 2-3 matchen is dat plots een vaste man geworden.
0: Ja.
2: Terwijl, die heeft nauwelijks meegedaan in de voorronde.
1: De Bast ging dat anders zijn.
2: Ja, normaal is dat zijn de Bast. Maar hij is sneller dan de Bast.
0: Mechelen had in de WK-kwalificaties ook niet veel gespeeld. Nee. Het was Theaat die dan zijn plek weer kwijt is.
1: Nee, maar Mechelen geeft meer zekerheid, vind ik toch, dan Theaat.
2: Heel stabiel.
1: En is ook stabieler. Theat is ook zo'n beetje zenuwachtig gedoe, niet rustig bij momenten.
0: Maar Frankie, jij als ex-coach, denk je dan in duo's? De Bas Theat is een duo 1 en Mechelen Gooi is duo 2.
2: Nu is het Mechelen Gooi.
1: Moest De Bast
0: fit zijn?
1: Fit zijn? Dan, voor mij is De Bast dan wel basis. Omdat hij echt heel goed is aan de bal.
2: Voetbal,
1: verdedigend, ja, kun je daar ook wel iets over zeggen. Geregeld. Ja. Hij gaat ook geregeld in de fout. Heeft daar al stappen in gezet. Maar moet volgens mij daarin nog wel beter worden. Maar aan de bal is dat de beste.
0: Maar wie zit hier dan naast? Mechelen of Tochtheat?
1: Nee, Mechelen.
0: Ja? Ja, Mechelen. Snelheid?
2: Maar dan zou een Gooi eruit zitten. Nee,
1: nu niet meer, maar voor het toernooi. Ja, als de Bast erbij
2: zou geweest zijn, ja.
1: Ja, dan ging hij altijd spelen. Hè. Ja, toch?
0: Dat denk ik zeker.
2: Op een bepaald moment was Vaas de man die altijd speelde. Hè. Maar die zit nu thuis.
1: Maar Mechelen, ik zie dat los van duo's. Mechelen verdient gewoon om daar te staan. Oké, Theat is linksvoetig, dat weet ik en dat is een voordeel. Maar Mechelen lang speelt hem nu al bij de club links centraal in de verdediging. En zijn linkervoet is enorm verbeterd.
2: Inspelen is ook veel beter geworden.
1: Ja, die geeft diagonaals van 30, 40 meter met zijn linker. Ja. Die durft ook indribbelen. Hè. Ook iets van de laatste twee jaar. En vandaag had eigenlijk weer moeten scoren, maar even denken. Ja.
0: Die kobbel,
1: kunnen scoren, dus dat ook nog een sterk punt van hem.
2: En dan nog zo één keer die bal die hij zo
0: met zijn voeten
2: probeert met rechts te verlengen. Zeer moeilijk.
1: Ja, dat is nog een sterk punt van hem, aanvallend.
2: En ook defensief heeft hij er wel een keer goed opgekomen.
1: Ja, hij was zeer secuur, zeer geconcentreerd. Geen fouten gemaakt, goed gespeeld.
0: Maar Frankie, even terug over het thema doku. Frank haalde het er net al aan. Zijn vrouw is hoogzwanger.
1: Ja.
0: Hij verlaat mogelijk het WK. Jij als speler zelf, zou je dat gedaan hebben?
2: Mexico was je wel dan niet zwanger.
1: Ja, maar ik begin er niet over.
0: Mexico is een tijdje. Ik heb het zeker wel gedaan.
1: Ik dacht, wat?
2: Ja, maar hij begint
1: er niet. Nee, maar ik heb vandaag de vraag gekregen van kranten, maar ben daar niet op ingegaan. Ik dacht,
2: het is genoeg geweest.
1: Nee, maar bij mij toen was dat helemaal anders. Hè. Dus ik had al twee kinderen. Allee. Ik kader het gewoon. Hè.
0: Ja.
1: En voor de rest,
2: het was het derde kind.
1: Ja, en dus Sanne. Dus mijn vrouw is bevallen van Sanne terwijl we in Overnas waren.
2: Voorbereidingen.
1: De hoogste
2: stage in de bergen. Ja.
1: Dus ik was er niet bij het
2: in
1: derde
2: Zwitserland.
1: Kind. Maar we zaten nog niet op het toernooi. Of dan niet. Het is dus wel een beetje een andere situatie. Maar ik was niet bij de bevalling van mijn derde vrouw.
2: Kind.
0: Ja. Mijn derde kind.
1: Met mijn... Oei. Daar gaan we weer.
2: Ik heb alle bevallingen meegemaakt. Hè.
1: Ja, nee.
2: Vier zonen.
0: Maar heb je ooit spelers gehad in je ploeg? Tijdens een groot toernooi? Of tijdens een trip in het buitenland met club die bleven omdat hun vrouw kon bevallen?
1: Nee, dat niet. Maar ik zou dat wel begrijpen als zij naar huis komt.
2: Tuurlijk, ja. Dus, kun je nooit iets tegen hebben.
1: Ik vind dat je daar niks kunt over zeggen. En hopelijk kan het geregeld worden zoals het in de krant staat.
2: Zelfs
1: snel naar hier, snel terug als dat kan.
2: Misschien zelfs met video. Zoom call. Dat vind ik wel heel vreemd.
1: Nee, dat niet.
0: De bond is erop voorbereid.
2: Ja, maar we moeten wel vliegen, hè.
0: Ja, alle geboortes meegemaakt, Frank?
2: Alle vier, ja.
0: Een groot toernooi moeten verlaten in Zevenhaasten?
2: Maar nee, wel eens een keer sportweekend, geloof ik.
0: Vertrokken?
2: Ja, dat ik...
1: Mijn eerste kind, Tim dus.
2: Schrijf het maar ook.
0: Zeker de naam.
1: Ja, dat ga ik nog vertellen. Dus mijn vrouw was hoogzwanger. En ik deed de transfer van RWDM naar club.
2: Onderweg?
1: Maar dat was zo... bij Silke. Het was bij Silke.
0: Oh, daarmee. Dus
1: Tim is van 81, dus ik ben in 84 naar club gegaan. En mijn vrouw was hoogzwanger en we gingen naar Brugge. Op zoek naar een huis.
2: Veel kamers voor de kinderen.
1: En nog even naar de kust. En we rijden naar huis. En s'avonds... is mijn vrouw bevallen van Silke. Dus dat was door de goede lucht, toen al.
0: De Brugse lucht.
2: Jodium, hè?
1: Ja. De zeelucht.
2: Ja, dat helpt. Maar,
1: ja. En dan bevallen en dan verhuisd naar club. Of naar Brugge.
0: En nooit meer teruggekeerd.
1: Nooit meer teruggekeerd.
0: De Egyptenaren dan.
2: Ja.
0: We gaan terug naar het voetbal. die speelde inderdaad zeer agressief. Zat er altijd snel op. Eigenlijk weinig tijd voor de duivels om te voeren.
1: Ja, agressief in de positieve zin. Hè. Ja, okay, er was wel een keer een foutje bij, uiteraard. Maar die waren fel. Die waren vaak, hè, dat hebben we ook nog gezegd terwijl we zaten op de kijk. Met een man meer rond de bal ook. Ja. En goed naar voren, goed naar achter. Goed collectief eigenlijk.
2: Ja, ja, ik denk dat de hitte, want het is wel vrij warm blijkbaar, 32 graden, want zo 12 uur op de middag is die wedstrijd gestart. Hè.
0: Het hoogtepunt van de hitte.
2: Het hoogtepunt, hè. Ik heb ooit de finale in 1994 in Pasadena in Los Angeles meegemaakt. Ook 12 uur op de middag gestart. Het was daar zo warm en de zon stond echt recht op uw kop.
0: Je had een hydration break kunnen gebruiken.
2: Ja,
0: op dat
2: moment. Jawel.
0: Jawel.
2: Maar wij konden in het scherm, ik kon die herhalingen niet zien. Dus er gebeurde gelukkig niks. Ze hebben maar 2 keer op de goal getrapt in heel die wedstrijd. Maar je moest dan altijd in een kartonnen doos naar de herhaling kijken. Want ze hadden er een doos over gezet, anders kon je
0: niet zien.
2: En als je er dan uitkwam, dan was dat echt heel verblind. Ik kon met een zonnebril commentaar geven. Dat is heel moeilijk, omdat dat toch niet echt goed gaat. Dus nu is dat ook. Hè. Dus, het was Seattle, dat ligt nu wel vrij noordelijk links. Hè. Aan de, wat is dat, de westkust? Westkust is dat.
0: Maar en, toch was het er warm. Hè.
2: Ja, dus 32 graden. Ik denk dat die Egyptenaren dat toch iets beter mee om kunnen.
0: Ze zijn al veel besproken, de waterpauzes, de hydration breaks. Ja. Wat vinden jullie ervan? Zijn jullie van, tegen?
1: Maar,
0: maakt het jullie niks uit?
1: Zoals vandaag, bij 33 graden.
2: Ja.
1: Is dat, maar het is te lang gewoon. Dan
2: is drie
1: dat
2: minuten
1: te verantwoorden,
2: heftig,
1: ja. Maar 3 minuten is te lang. Maar we weten allemaal waarom dat is. Ja, dat is om reclame te kunnen uitzenden.
2: Brengt geld op.
1: Maar in sommige matchen is dat zeker te verantwoorden.
0: Het grote gevaar bij de Egyptenaren waren de 4 aanvallers.
2: Ja.
0: De namen zijn al vermeld.
2: Marmoush
0: Salah, die met 2 van voor speelde. Nog eens kijken. Doelpuntenmaker Achour en Zico.
1: Zico. Ja.
0: Van Zico waren jullie van. Ja. Zico was overal.
2: Ja, die speelt in Egypte zelf.
1: Ja, Zico was overal, ja.
2: Is genoemd naar Zico. Hè.
1: Die was overal in de zin. Die was in de 16, maar die was ook altijd bij Doku. Hè. Bij een van die 2 of 3, ja. Daar was hij ook altijd bij. Hè.
2: En links soms ook, zat hij helemaal links.
0: En langs de andere kant, die Achour ook. Ja. Veel kilometers gemaakt. Veel, ja, het waren de ideale flankspelers om eigenlijk Salah en Marmoush... Niet dat die niet gelopen hebben, maar centraal...
2: Ja, maar Salah was
0: te kunnen geven.
2: Zo slim en zo sterk... Ja. Want die kan enorm een aanval of een tackle opvangen. Hè. Die kan baf zetten, is ook slim. Hè. En goede linkervoet natuurlijk.
0: En dan moest je wel
1: goed wegdraaien ook zo.
2: Ja.
1: Die kan zo met 1 in zijn rug. Hè. Met Mechelen was dat meestal.
2: Ja.
1: Bal ofwel bijhouden, wegdraaien. Gewoon slim, slim. Echt heel slim. Ja, nog altijd een goede speler natuurlijk.
0: Ik ga ervan uit dat we Nieuw-Zeeland en Iran kloppen.
2: Ja, maar we gingen er ook vanuit de Egypte gingen kloppen. Hè.
0: Maar dus we gaan met voldoende doelpunten verschil moeten winnen. Want het lijkt me dat Egypte ook beduidend beter is dan die 2. En eindelijk hun eerste overwinning op een WK.
2: Maar ik denk als wij binnenhalen, wij makkelijker scoren. Maar het moet wel draaien. Tegen Egypte is dat moeilijk. En Nieuw-Zeeland is het laagst geclasseerde land van alle landen op het WK. Lager dan Kaapverdië enzovoort. Lager dan Curaçao.
0: Ja.
2: Want Calferdien heeft vandaag eigenlijk voor de stunt gezorgd. Hè.
0: Ja, klopt.
2: Maar Nieuw-Zeeland tegen Spanje.
1: Ja, Nieuw-Zeeland, Frank, dat is tegen een blok dat je gaat spelen.
2: Ook een blok, hè.
1: Die, ja. Ik heb die vriendschappelijke wedstrijd gezien tegen Engeland. Dat is gewoon, die staan gewoon
2: te wachten.
1: Met 10, 11, net voor de 16. En dan is het, ja...
2: De bus parkeren.
1: Raakt er maar door, hè. Ja.
0: Een voorzet, een corner, een vrij trap. Ja. Valt, ja.
1: En dan opletten, hè. Als ze toch 1 of 2 keer, de paar keer dat ze komen, is het opletten, hè, dat je geen goal binnenkrijgt. Maar ja, normaal. Allee, we gaan dat wel 2 keer winnen, maar het is inderdaad, ja, doelsaldo en kunnen blijven. Hè. Je moet niet
2: verhuizen. Hè.
1: Niet verhuizen, niet weggaan uit Seattle. Hè, daar een aantal... weken kunt blijven.
0: Ja.
1: Dat is zeer cruciaal.
0: Groepswinnaar worden wordt belangrijk. Daarvoor moeten we eerst onze volgende wedstrijd tegen Iran winnen.
2: Ja, wat gaat dat worden?
0: Wat denken jullie van de niet politiek, maar de situatie van Iran? Die jongens moeten elke ochtend aankomen en elke avond terug vertrekken.
1: Ja, dat is een schande.
0: Frankie,
2: vannacht spelen die ook, hè.
1: Ja.
2: Tegen Nieuw-Zeeland.
0: Ik heb een vraag. Of als je zo in zo'n ploeg zit, gaat dat... Gaan die Iranezen helemaal uitgeput zijn? Of gaat dat die jongens juist extra meer motiveren om te laten zien... We zullen het eens laten zien hier.
1: Het is, die gaan sowieso gemotiveerd zijn met de ganse politieke situatie. Ja, want die worden eigenlijk gecoeioneerd tot en met. Ja. En dat is heel erg jammer. Maar wat dat ze moeten doen natuurlijk, 's ochtends pas aankomen, na de match direct weer weg. Ja, dat is
2: wel, zich wel,
1: dat is wel vermoeiend. Hè?
0: Ja, ze gaan.
1: Ik denk dat de motivatie om iets te tonen groter gaat zijn dan het nadeel dat ze sowieso wel hebben.
0: Oké.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ik heb nog een paar algemene vragen.
2: Mm-hmm.
0: Wat is het moment tot nu toe van het WK dat jullie is bijgebleven? En is er een moment?
1: Als je het hebt over prestaties, Bouadi. Bouadi van 18-jarige speler van Marokko tegen Brazilië. Nu moet ik zeggen, Simon, ik heb nog maar zelden gezien iemand van 18 op dat niveau zo de match
2: zo dominant
1: zijn op dat middenveld. Oké. En nu ga ik me moeten inhouden, maar ik ga toch zeggen, tegen een stelletje Brazilië met ontgoocheld tot en met.
2: Ja.
1: Dus dat middenveld, Casemiro,
0: Bruno Guimarães, Paqueta,
1: dat was... Allez,
0: Paqueta was een pakketje.
1: Ja, ik ben vandaag speciaal nog een keer gaan kijken naar de leeftijd. Want ik dacht, dat zijn er van minstens 35. Maar Bruno Guimarães afvalt en Paqueta, 28 of zo en 26 zoiets.
0: Ja.
1: Maar dat voetbalde onnoemelijk traag en niet goed.
2: Dit is niet het beste Brazilië.
1: Amai. En die backs, Simon, Douglas Santos en Ibanez.
0: Ja.
1: Rechts en links. Niet normaal. Dus, maar Bouadi, echt waar, chapeau. Ik denk, misschien Pedri heeft dat getoond.
2: Ja.
1: Min of meer op die leeftijd op een groot toernooi. Maar dat was onwaarschijnlijk.
0: Gaat hij de breakout star zijn van dit WK? Zoals we elk WK willen hebben.
2: De breakout star. Yes.
0: We hebben Golovin gehad, die dan achteraf iets minder...
1: Golovin?
0: Ja, de Rus. Die was ook heel goed.
2: Ja. Dat is een breakout star.
0: Het WK ervoor, James Rodriguez, was outstanding. Geweldig op dat WK.
2: En dan weggevallen. Ja.
0: Maar nadien, het blijft natuurlijk een gevaar om zo'n jonge jongen die goed presteert op een WK.
1: Nee, maar ik zeg alleen dat die onwaarschijnlijk goed was.
2: Nee, ik ga van Lille wel ergens anders naartoe gaan. Hè.
0: Ja,
1: maar de durf ook aan de bal, Simon.
2: Onbevangenheid.
1: In de eigen 16 ook. Aangespeeld worden, onder druk gezet, wegdraaien. Hup, we zijn weg hier.
2: Ja, Pedri, echt.
1: Echt waar, jong. Fantastisch.
2: Maar ik vond Diamandé ook bij...
1: Ja.
0: Is dat jouw...
2: Ivoorkust, ja.
1: Breakout star.
0: Breakout star.
2: De doelman van Australië. Die ook wel, ja. Beach heet die. Hè.
0: De doelman van Kaapverdië. Ik weet zijn naam niet. 40 jaar. WK-debuut. Ja. 7 reddingen. Clean sheet tegen Spanje.
2: Australië was ook straf wat die allemaal pakte. Want eigenlijk lagen die onder tegen Turkije, zeker.
0: Tegen Turkije, ja.
2: Dus, maar die pakten ook alles.
1: En de zoon van Paul Okon.
2: Ja.
1: Okon Engstler. Dat is de volledige naam. Speelde ook goed, hè.
2: Ja.
1: Oké, allemaal dicht bij elkaar, goed georganiseerd. Maar hij was goed aan de bal, ook met
2: maar
1: rust.
2: Maar de eerste match moet dan afwachten.
0: Tuurlijk.
1: Weet je wat er ook een goede match was, Simon? Sorry.
0: Ivoorkust, Ecuador.
1: Ja, Ivoorkust. Ja, je hebt eigenlijk al gezegd met die man.
2: Nee, echt wel. Dat was een van de beste
1: matchen.
2: Echt
1: een goede match.
2: Dat was echt een fantastisch leuke match. Ja. Want die stonden bekend als verdedigende ploegen die weinig doelpunten pakken. Maar die speelden echt heel leuk, ja.
1: Felle match.
2: Ik vond alleen
1: tempo erin.
2: Ik was toch heel goed ook, mooi. De eerste helft wel.
1: Zakte weg, hè?
2: Zakte helemaal weg, maar tegen de paal. Ja. Nog eens tegen de paal.
1: Minder tegen de lat.
2: Minder van Cercle Brugge.
1: Ja,
2: absoluut. Caicedo.
0: Veel Belgische connecties.
2: En ook Ordóñez natuurlijk. Maar Hinkepiet kon Diamandé niet volgen. Nee. Hè. Dat is een Arsenal. Heeft Champions League gewonnen. Maar die kon Diamandé niet volgen.
1: Champions League.
0: Finale verloren.
1: Premier League gewonnen.
2: Arsenal. Ja, finale van de Champions League.
0: Het is al laat.
2: Het juiste is juist.
0: Hebben jullie een teleurstelling?
2: Ik vond het ook wel penalty van de Kuip.
0: Van de Kuip? Is dat de teleurstelling?
1: Ja,
2: dat
1: is...
2: Maar ik bedoel,
0: de coach vond het ook duidelijk penalty.
1: Ja, dat was een vreemd beeld. Hè?
0: Met of toen hij de scheidsrechter aan het knuffelen was om het voor te doen.
1: Die mens heeft... denk ik wel voor een stuk gelijk dat penalty was. Maar om dat zo direct...
2: tegen Garcia te zeggen.
1: Om onmiddellijk tegen Garcia te zeggen, hey man, dat was dan wel penalty.
2: Maar Garcia moest er niet van weten.
1: No. Maar ja, ik denk dan ook, je hebt misschien wel gelijk, maar het is
2: maar
1: niet
2: de Kuiper
1: moment
2: ging
1: omdat...
2: echt naar de man.
0: Jullie vonden het penalty, want hij is
2: toch iets
0: de bal is achter hem en hij pakt eigenlijk...
1: Hij houdt hem gewoon tegen.
0: Hij
1: wordt gewoon uitgespeeld hè, door de beweging van Zizou daar, ex-Lierse.
2: Ja, Zizou, ingekomen voor Zico.
1: Ja.
0: Goeie wissel.
1: Ik denk niet dat we hadden niks te vertellen. Als de VAR zegt, het was penalty, maar de VAR
2: kwam niet tussen.
1: Komt rustig voorlopen.
2: Maar op het vorige week ook al. Ja. Er zijn ook maar 6 of 7 keer tussen gekomen.
0: We hebben 1 VAR-moment gehad. En dat was toen de Rodel zijn hoekschop kregen. En de VAR die hoekschop heel snel annuleren. Het was wel een goede tussenkomst. Snel, juist, direct.
1: Als het snel gaat, is dat heel goed.
2: Maar die 5 en die 10 seconden ben ik nog niet vaak zien.
1: Maar ik ben niet zo'n fan als je geblesseerd bent. Hè,
2: ja,
1: dan moet je een minuut wachten. Ik heb dat in de match tegen, wat we net gezegd hebben, Ivoorkust Ecuador ook gezien. Van Caicedo, ex-Beerschot. Dus er wordt een overtreding gemaakt om hem. Die heeft echt pijn, dat zie je. En je moet langs de kant en je moet een minuut wachten. Terwijl het er een duidelijke overtreding is gemaakt. Op
2: ja, zei die het nadeel in.
1: Ja, dat is dat toch. Ja, dat
2: klopt
1: dat niet. Ja. Dat klopt niet helemaal.
0: Nee, ja, het is natuurlijk omdat
1: maar
0: vals
1: tijd
0: trekken.
1: Maar ik weet ook wel, tuurlijk. Ja, dat is waar.
0: Oké. Dan zijn we uitverteld, denk ik. Tenzij een van jullie nog...
2: Lewis Hamilton moesten we nog
0: voor. Ik bedoelde eigenlijk nog iets dat jullie wouden zeggen over de Rode Duivels of het WK.
2: Ah, Antonelli is
1: toch nee, maar...
2: Ja, moeten we nog zeggen.
1: Ik moet eerlijk zeggen, toen het 1-0 werd, het was nog vroeg. En ik de match zag, dacht ik...
0: Een eindebroek?
1: Ik dacht toch...
2: Het is de eerste match.
1: Ik ben uiteindelijk toch nog content dat...
2: Dat gelijk is, want bijvoorbeeld onder Tedesco tegen Slowakije... Ja. Was EK zeker, hè?
0: Ja.
2: Die nederlaag heeft Tedesco de kop gekost en waren wij allemaal zeer boos.
1: Toko, die daar in de hoek hier,
2: balverlies
1: in de hoek.
0: Waren we allemaal een beetje te enthousiast geworden naar de 2 oefenmatchen?
2: Ja.
0: We gingen van geen verwachting voor het WK naar kloppen Kroatië en Tunesië 5-0.
1: Dat is, hoe moet ik zeggen, het grote publiek.
2: Tunesië is geen echt goede ploeg.
1: Simon, vriendschappelijke wedstrijden voor een groot toernooi wil niks zeggen.
0: Ja, je hebt er veel gespeeld. Niks.
1: Heb je gezien het verschil in intensiteit vandaag tegen in Kroatië? In Kroatië, sorry.
2: Veterale ploeg.
1: Dat zijn Franse woorden.
2: Hè? Nee, maar bedoel...
1: Nee, maar het tempo was inderdaad overdreven gesteld.
2: En ook
1: veterane tempo.
2: Intensiteit, ja.
1: Het verschil met vandaag en het verschil met de match tegen Tunesië, dat is dag en nacht.
2: Nou, die mannen van Kaapverdi vandaag tegen Spanje, hoe die zich dubbel plooiden en uiteindelijk die 0-0 uit de brand slepen,
1: Simon,
2: is alleen op een WK.
1: Ja, we hebben nooit met de Belgen toernooi gespeeld van koning Hassan, kan dat?
2: In Marokko.
1: Dat was met Marokko,
0: de Rode Duivels,
1: Engeland en Frankrijk.
0: Okay.
1: En dat was voor het WK in 98.
2: In Frankrijk?
1: Ja, wij daar gespeeld tegen Frankrijk en tegen Engeland. Deftig resultaat. Die Fransen op hun gemak. Zidane, ze weten wel. Het zweet gutste van zijn kin. Ja. Deed hij altijd. Ze weten altijd enorm.
2: Dat is waar.
1: Maar wel... Dan dacht je, die worden nooit wereldkampioen.
2: Maar
1: 2 weken later, spelen die
0: alles
1: drie keer
0: kapot.
1: Die spelen 3 keer rapper. Hè? Ja, zo is dat gewoon.
0: Maar je hebt er zelf veel van die oefenwedstrijden voor grote toernooien gedaan. Je wint ze toch altijd liever dan
1: deze? Ja, tuurlijk wel. Maar je mag er niet de grote conclusie uittrekken.
0: Okay.
2: Maar besef blijven dat ze oefenmatchen zijn oefenmatchen.
0: Ik ben nog jong, ik heb nog niet zoveel toernooien meegemaakt.
1: Dat was goed voor Lukaku. Lukaku een keer 20 en nog een keer 25. Ja. Daarvoor was dat goed. Voor die mensen in zijn ritme te laten komen.
0: Oké, goed. Maar dan gaan we daarop afronden.
2: Dat is goed.
0: Tenzij er uit het publiek nog iemand een zeer belangrijke, prangende vraag heeft voor liefst een van deze 2 heren. Ik zie een hand.
3: Ja, heb je gezien dat de doku vaak tot 2-3 man gedekt werd? Op bepaalde momenten, zoals je zelf aangaf, Frank, gaat hij vaak centraal of naar rechts. Is dat iets dat hij zelf beslist? Of is dat hij compleet mag van Garcia? Of zie je dat?
1: Ja, maar er was wel
2: een
1: opvallend moment. Ik weet niet of dat jullie dat gezien hebben. Zo na een minuut of 6-7 in de tweede helft kwam hij zo close in beeld. Ja, en stond, was hij echt aan het vragen.
2: Moet ik centraal
1: van,
2: blijven?
1: Moet ik hier blijven?
0: Ja. Een vrije trap was dat.
1: Ja,
0: een
1: vrije trap. De overtreding op hem eigenlijk. Ja, was als de Bruyne op de paal trapte. Dus dat was wel een opvallend moment. Dus ja, ik denk natuurlijk, begin van de tweede helft, dat is wel duidelijk afgesproken dat hij daar moet beginnen.
2: En als ze van links naar rechts gaan, dat zal hij ook niet zelf beslissen. Nee. Dat zal de coach wel
1: zeggen. Als hij daar, pas op,
0: als hij wisselt met Trossard, kunnen ze dan niet zelf beslissen?
1: Ja, dat denk ik wel. Als ze zo'n keer even dat wel.
2: Zo één of twee keer. Ja. Maar nu was het vrij lang, hè, vijf minuten.
1: Maar wat ik wel vond, er is wel één moment, één of twee momenten geweest als Doku de bal krijgt. Dan staan er twee, drie voor zijn neus. Dat hij sneller de bal moet spelen. Gewoon de bal spelen en eventueel naar de andere kant.
2: Ja, staat
1: sneller
2: dan stil,
1: spelen. Want ja, staat stil en wachten. Maar dan zijn er automatisch
0: ruimtes.
1: Mannen vrij. En heeft één keer snel gespeeld. Ja. En dan was het De Bruyne, denk ik.
0: Mooi
1: snel.
0: Tussendoor.
1: Ja, voilà.
0: En dan kwam de bal terug bij De Bruyne, die hem dan niet meegenomen kreeg.
1: Dus dat wel dan. Oké, als je ziet van, oh, dat gaat hier niet. Spelen, snel spelen. Tempo, allee, dat vond ik dat bijvoorbeeld, oké, tegen een heel andere ploeg, ik weet het, Curaçao, de Duitsers wel deden. Die zetten snelheid, die een bal ging.
2: Okay. Ja, natuurlijk Curaçao.
1: Die hadden minder weerstand.
2: Die hadden een Nederlandse coach gespeeld, wat opener. Maar, en eigenlijk moesten ze dat niet doen.
1: Ja, je moet toch proberen sneller te spelen, wat de Spanjaarden helemaal niet deden. Hè? Frank vandaag, dat was zo traag dat ik dacht...
2: Hey, ja, en Rodri en Pedri moeten toch nog op hun beste niveau komen. Jamal komt terug uit blessure.
1: Ja, hier een man met Spaanse roots, wat vind je?
0: Het deed een beetje denken aan zo onder Luis Enrique. Tik, tik, tik, tik. Maar nooit diep, nooit.
2: En ook Oyarzabal en zo, het ook niet overwerken.
1: Maar ook.
0: Het scoort wel veel belangrijke goals voor Spanjaarden. Maar nu, elke finale dat hij gespeeld heeft hij gescoord.
2: Vandaag bedoel ik.
0: Vandaag was hij
2: maat. Ja, in de rest blijven.
1: Normaal, hij kopte daar een keer slecht. Normaal is hij goed met de kop. Maar vandaag kopte hij dan een keer heel erg snel slecht. Maar ze hadden geen flanken, hè.
2: Twee flanken. Vorige toernooi, Williams samen met Jamal. Dat waren de mannen die het verschil maakten.
0: Oké.
2: Op het EK.
0: Goed, dan wil ik jullie bedanken voor de analyses over de Rode Duivels en anderen. Ik wil graag het publiek bedanken voor naar ons te komen kijken.
1: Wij ook.
0: En natuurlijk het Nieuwsblad en de Wellington, voor dat wij hier podcasts mogen.
2: Straks gaan we weer nog op de paarden nog wel lopen.
0: Toertjes lopen.
1: Ja, maar dat is plezant. Ik ben hier al een aantal keer geweest.
0: Gaan lopen?
1: Op maandag
2: Die lopen naar rechts.
1: Hè? Die lopen zo. Die, wacht, hè.
2: Nou, zoals zo, atleten zo, op de piste. Ook,
1: hè. Zo.
0: En ook alle mensen achter de camera's en achter de... Ja, achter de camera's, achter de schermen wil ik bedanken. Dat
1: iedereen
0: hier alles mooi te knippen en te
1: plakken. Over de Wellington, dat is echt, je moet eens komen, Frank. Dat is echt plezant.
2: Ik ben hier ooit geweest. Beerschot heeft hier ooit zijn ploegvoorstelling gedaan. Voor het seizoen, waarom weet ik niet. Ja. Aan de kust is zijn, zeker waarschijnlijk. Maar ik kan wel eens komen,
1: Ja, maar de KVO was... Met KVO was dat hier ook op de kust, hè. Dan moesten ze zo in die karretjes zitten, zo. En de dijk afrijden. Ja, echt waar. Zal ik eens zwaaien op de dijk?
0: Je hoogtepunt bij KVO?
1: Simon. Kunnen we afsluiten?
2: Oké.
0: Goed. En aan alle mensen thuis om te kijken en te luisteren. Ook bedankt. Doei.